0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Wij maken de Veluwe wakker. Met de beste muziek. Op 105.5 FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
3: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
4: What can the England fans look forward to now?
3: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
1: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staan 10 files. De meeste leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. De uitzondering is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Soesterberg en Leuze-Zuid staat 4 kilometer. Je bent 20 minuten extra kwijt. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Nieuwsuur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

A Sweet Talking Woman, een plaat van Electric Light Orchestra. Goedemorgen. Ja, het is alweer maandag. Ja, het weekend alweer voorbij. Dat gaat snel, hè, zo'n weekend. Hè. Voordat je het weet, is het alweer voorbij. Is het weer maandagmorgen. De werkweek is weer begonnen. En je luistert mee naar de ochtendspits op Loco en Loe FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weerpak er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat alweer klaar. Dus dat betreft, dan staat alles weer klaar. De muziek staat in de playlist. Nou, we kunnen beginnen. We gaan beginnen.

Zwei kleine Italiener, een plaat van Conny Froboush uit 1962, alweer een hele oude plaat. Is dat nou een tijdloze plaat? Is dat nou een gouden oude plaat? Nou, in ieder geval, het is een hele oude plaat en een leuke plaat om een keer te draaien. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de wereld, de kustdag, de wereldkustdag. En ook de internationale dag van de plattelandontwikkeling.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Penny Lover in plaats van Lionel Richie. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. En we zien dat Sergio Plint vandaag jarig is. Is een Nederlandse acteur. Is vandaag alweer 35 jaar geworden. En Gordon, Nederlandse zanger, maar ook presentator, schrijver en ondernemer. Ja, tegenwoordig ook van de ochtendshow, hè, bij een of andere omroep. Ik weet eigenlijk helemaal niet welke omroep. Maar in ieder geval, Gordon is vandaag jarig. Is vandaag alweer 58 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Volgens mij had ik er nog één gezien. Ja, Herman Heitsberger is een Nederlandse architect. Is vandaag alweer 94 jaar geworden.

0: Marmorstein in IJzerbrieg. Ja, een plaat uit 1965. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het in het noorden bewolkt en plaatselijk valt wat lichte regen of motregen. Verder in het zuiden is het droog en breekt de zon geregeld door. Er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied nu en vooral een vrij krachtige westenwind. En het warmt weer vrij snel op en rond de middaguur is het noorden naar het zuiden 18 tot en met 22 graden. In de middag blijft in het noorden gevoelig voor veel bewolking en wat lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt geregeld de zon en is het droog. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind wordt het 20 graden in het noorden, 21 tot 23 graden in het midden en 24 tot 26 graden in het zuiden. In het zuidoosten kan het nog een graadje warmer worden. Nou, vanavond is het droog en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink. Ook in de nacht na dinsdag is het vrij helder. De westenwind neemt in kracht af en de temperatuur daalt uiteindelijk naar een waarde omstreek 17 graden. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Randy. Just when I needed you most.

gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen dinsdag en woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen 22 graden met een windkracht 4 uit het westen. Dus een behoorlijk harde wind uit het westen. Af en toe bewolking, ook af en toe zon erbij. Woensdag hetzelfde weertype, alleen dan iets meer zon. 24 graden, dus de temperatuur stijgt. En iets minder wind. Ja, een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En donderdag een zonnige dag. 27 graden met een windkracht 2 uit het noorden. Dan gaan we kijken naar de weercijfers. Ja, vandaag een weercijfer 8. Morgen een weercijfer 7. Woensdag een weercijfer 8. En donderdag zelfs een weercijfer 9. Ja, de temperatuur loopt op. Ook meer zonneschijn. Dus ook hogere weercijfers. En straks gaan we de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst de plaat van Ben Kramer met Alles is Anders.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 Amsterdam tussen Amersfoort-West en Soest. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maren ook 5 minuten extra. En dat geldt ook voor de A28 naar Utrecht bij Den Dolder. Dan de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen, vanzelf.

Because Isn't Love in plaats van de Kelly Family. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 1964 in Londen gaat de eerste Beatle-film A Hard Day Night in première. Dat was in 1964.

1964. Wat een leuk jaar trouwens, 1964. En nog een berichtje uit 1942. Anne Frank en de rest van haar familie duiken onder op de zolder van haar vaders kantoor in Amsterdam. En nog een heel ander berichtje uit 2021 was het alweer. Ja, 2021. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries wordt neergeschoten in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard. Hij overlijdt 9 dagen later. Ja, in 1921 werd hij dus neergeschoten. Peter R. de Vries.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's. En
2: de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

The Man on the Moon. Ja, een plaat van R.E.M. En daarvoor de Osmonds met Love Me For A Reason. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio. Met natuurlijk Willem van der Belt. En van 12 tot 2 uur Broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. Ja, weer terug op de radio. Ja, vorige week was hij een paar dagen niet. Iets een verbouwing in zijn studio. Maar dat is helemaal afgerond. En vandaag is hij weer terug op de radio. In een hartstikke coole studio. Broodjebal dus, met Albert Vierhuis. En van 2 tot en met 4 uur de Locomotief. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur door met Diesmer, Diesmer Pontstein. En van 6 tot en met 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. Van 8 tot en met 9 uur Sportief zijn, zeker weten met Dirk-Jan Grootkezijn. En van 9 tot 10 uur Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruinink. En van 10 tot en met 12 uur Loco's Muziekschotel met Herman Zielhuis. Ja, we gaan er weer richting 8 uur. Alweer bijna het einde van het eerste uur. We kunnen nog een paar platen draaien. Doen we dit keer met de Together in Electric Dreams. En de instrumentale plaat natuurlijk, hè. De Song from Ocarina van Digo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientale. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Amersfoort West en Soest. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Oosterbeek en Maarsbergen 10 minuten extra. En de A27 naar Almere tussen Hilversum en Almere Haven doe je er een half uur langer over. A50 van Arnhem naar Os tussen Knabbert Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Terug naar het jaar 1967 met de Bee Gees. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loco en Loe FM. Op de vroege maandagmorgen, alweer de zesde alweer van de juli maand. Goedemorgen. Ja, je luistert mee naar de ochtendspits. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords staan er weer klaar. En qua muziek, ja, leuke platen weer in de playlist. Het laatste blokje, even kijken, wat staat er zo wel in? Ook weer een leuke plaat. Taclona zie ik staan, ook de Paladijns. Dus, en de Stemmingmakers ook, dus ja, dat wordt mooi. En de Dutch Boys met een hartstikke nieuwe plaat. Die gaan we straks ook draaien. Dus ja, we gaan gewoon beginnen.

Venza Una Donna. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 6e van de juli maand. En het is vandaag de Wereldkusdag. Ja, de Wereldkusdag. En ook de internationale dag van de plattelandsontwikkeling.

Mr. Blitzer in plaats van Babe. Straks na 12 uur bij Loco FM weer Broodje Bal met Albert Vierhuis uit zijn lekkere coole studio. En wat heeft Albert zowel in zijn programma? Nou, we gaan even kijken op de Facebookpagina van Albert Vierhuis. Even kijken wat hier staat. Met de single top 3 gaan we terug naar de top 40 lijsten van mei 1973 en juli 1983. Verder in het lunchpakket Elton John met I'm Still Standing. En een aflevering van de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud alarmschijf, Veronica Alarmschijf. En de Hollandse Douwtrapper is dit keer van Normaal met Heidi. Dat allemaal dus. Onder andere dat, dus nog veel meer. Bij Broodje Bal, met Albert Vierhuis. Straks na 12 uur op Loco FM.

Will you see a change? In plaats van Steve Winwood. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, we pakken even de pagina erbij waar het allemaal op staat. En wij zijn bij je tot 9 uur. En dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur. Studio Elburg met Aad Withaar. En van 11 tot en met 12 uur de derde helft met EB, met Egbert Bos. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee, ook met Egbert Bos. En dan van 2 tot en met 5 uur, nee, tot 6 uur de non-stop hits. Dan vanaf 6 uur tot en met 7 uur wat wij willen weten met Rob de Koners en Egbert Bos. En van 7 tot 8 uur orgeluur met Maarten Seibel. En van 8 tot en met 9 uur van Aars tot Eeuwigheid. En van 9 tot 10 uur Tutu met Harry Hollander en Adriaan Bruining. En dan vanaf 10 uur tot en met 11 uur Nachtgedachten met Herman Diepens.

King Song, een plaat van Lou Anne's Hollywood's Bananas. Ja, het was een plaat uit 1979. Straks na dit programma natuurlijk ook weer Mannetje van de Radio bij Local FM. En wat heeft Willem van der Belt zowel in zijn programma? Nou, Willem van der Belt als Mannetje van de Radio. En je hoort elk uur de troederschijf voorbij komen. En deze ochtend van de Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. En de Tour de France is van start gegaan, dus elke dag een mooie tourklassieker. En dit keer was het de Lips in met een Funky Town uit 1980 staat hier. Dus dat allemaal, dus dat onder andere bij Mannetje van de Radio met Willem van der Belt. Straks bij Local FM.

0: van jou. Daan de Winner met Later is van jou. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is het in het noorden bewolkt en plaatselijk valt er wat lichte regen of motregen. En verder in het zuiden is het droog en breekt de zon geregeld door. Er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied nu en dan vrij krachtige westenwind. En het warmt weer vrij snel op en rond het middaguur is in het noorden naar het zuiden 18 tot en met 22 graden. In de middag blijft het in het noorden gevoelig voor veel bewolking en wat lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt geregeld de zon en is het droog. Bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind worden het 20 graden in het noorden, 21 tot 23 graden in het midden en 24 tot en met 26 graden in het zuiden. In het zuidoosten kan nog een graadje warmer worden. En vanavond is het droog en breekt de zon tot zonsondergang nog flink. Vanavond is het droog en schijnt de zon tot zonsondergang nog flink. Ook in de nacht naar dinsdag is het vrij helder en de westenwind neemt in kracht af. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar een waarde omstreek 17 graden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is de plaat van Erik Macy met Zonder Jou.

Zonder jou, een plaat van Erik Macy. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Nou, morgen 22 graden, af en toe zon, wel vrij veel bewolking en een windkracht 4. Dus een behoorlijk harde wind uit het westen. En woensdag, ja, een zonnetje erbij, mis meer zon. Dus de zon is dan weer goed aanwezig. 24 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En donderdag, ja, een zonnige dag. En het wordt dan alweer 27 graden met een windkracht 2, dus een zwakke wind uit het noorden. Nou, qua weercijfers, vandaag toch nog een weercijfer 8. Morgen een weercijfer 7, woensdag een weercijfer 8. En donderdag, ja, een weercijfer 9, dus ook weer hoge weercijfers. Straks de verkeersinformatie van de ANWB, maar eerst een plaat van BZN, Wheels on Fire.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A50 en op de N50. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: En Live It Up, ja, een plaat van Mental As Anything. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimum temperaturen ooit gemeten op deze datum? Nou, we pakken dat er even bij. Heb ik dan niet gedaan. Maar bij deze is het alweer gepakt. Ja, de laagste temperatuur is gemeten in het jaar 1921, was 3,9 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1957, was 32,2 graden. De langste neerslagduur was in 1968, was 10,3 uur. En de hoogste etmaal van de neerslag was in 1968, ook in 1968 dus. En dat was 30,1 millimeter. Ja, nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? De Paladijns, maar ook de Stemmingmakers. En beginnen met de nieuwe plaat van de Dutch Boys. Op de trekker naar de Costa del Sol.
1: Dit is de Ochtendspits. Met nu het Hollands Kwartiertje.

één moment in je leven in plaats van de stemmingmakers. En daarvoor de nieuwe plaat van de Dutch Boys op de trekker naar de Costa del Sol. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is er af en wel de maandagmorgen ochtendspits. Morgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de Loco Mandje van de Radio met Willem van den Belt. En al Willem was weer hartstikke vroeg in de studio. Heeft de playlist weer gevuld, de laatste nieuwsjes opgezocht. En ook de Tour de France plaat uitgezocht. Dus we gaan er straks weer van genieten. Willem van der Bel dus op de radio vanaf 9 uur tot en met 12 uur. En dan broodjebal met Albert Vierhuis bij de Lou gaat. Aad Witta verder met Studio Elburg. En ik denk dat Aad wel op vakantie is of niet. Dat weet ik niet zeker. Dus wel of niet gepresenteerd. Maar dat gaan we straks meemaken. Dus vanaf straks naar dit programma. Hè? Ja, Aad Witta dus met Studio Elburg. En dan de derde helft en ook een middagmatinee met EB. Ja, we kunnen nog één plaat draaien. Doe dit keer in de plaat van de Paladijns met kleine Annabella. Heet het morgen.

0: steeds op pad.
1: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Levi van Eck met het NOS Journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
2: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
4: I've just got married. I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
5: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
5: All right, that's fair.
2: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen. Het rijdt langzaam over 4 kilometer. Ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Dit is loesport.nl, het sportprogramma voor Elburg en omstreken op Loe FM.
1: Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom in het sportprogramma van de lokale omroep, oftewel de derde helft hier op maandag. Inmiddels al 6 juli. Ja, we moeten niet vergissen, want ik denk nog steeds dat juni is. Maar het is inmiddels al juli, de zesde en maandag. Dat betekent dat we van 11 tot 12 het sportgedeelte presenteren. En dan natuurlijk van 12 tot en met 2 middagmatinee met EB. Nou, in deze 3 uurtjes hebben we ook speciale gasten nog in de uitzending. En dat is niemand minder dan G.J. Karsten, oftewel onze analist van het voetbal. Die man is natuurlijk toptrainer geweest, maar ook heel veel verstand van voetbal. Die gaan we bijpraten over het WK. U hebt natuurlijk ook al begrepen, Nederland is inmiddels onderweg naar huis. Of nee, die is alweer lang thuis, bedoel ik, moet ik zeggen. En we gaan eens even kijken hoe de stand van het verloop is van het WK 2026. Gaan we straks bijpraten rond de klok van een uur of half 12, denk ik, ja. Dan in het middagmatinee-programma gaan we ons even uitgebreid nog even laten informeren hoe het met de Tour de France is. En met niemand minder natuurlijk dan Maarten Junte van de Shimano-ploeg. Had natuurlijk ook gekund, misschien in de sportafdeling, alleen we hebben daar A, misschien te weinig tijd voor. B, is het natuurlijk ook zo dat hij zelf ook alleen maar rond de klok van 12:30 in de uitzending kan. Dus dat is niet anders. Maar goed, het is inmiddels ook wel een bekend gegeven dat hij dan even meepraat in het middagmatinee. En dan natuurlijk tweede uur gaan we kijken naar de motorsport, motorrace, Formule 1 en alles wat eromheen hangt. En als het goed is hebben we daar ook weer de informatie, krijgen we daarvan van Rini Wolf, die natuurlijk ook alles op de voet volgt. Tenminste, dat gaan we maar vanuit. Goed, in ieder geval, we hebben dat in het programma en buiten de gasten natuurlijk hebben we het over het nieuws, het weer, maar ook zeker de muziek.

Ja, dat was Love and Pride van King. Ja, voordat we het hele sportgebeuren er allemaal bij pakken, want er is natuurlijk heel veel gesport. Hè. We hebben de wielen natuurlijk, Tour de France, Formule 1, ja, noem het allemaal op. Het WK voetbal is ook nog steeds natuurlijk actief. Dus wat dat betreft kunnen we wel 2 uur sporten doen. Dat doen we niet. We hebben zoals gezegd even een beetje verdeling weer in de rest van de programmering. En over programmering gesproken. Het is natuurlijk zomertijd. Tenminste, voor sommige mensen is de vakantie al aangebroken. Voor sommige mensen moet het allemaal nog beginnen. En we hebben natuurlijk hier ook bij de Loe de mensen, de medewerkers die ook een weekendje weg of een weekje of 2 weken of misschien wel een hele maand weg zijn. In ieder geval ook wij hebben te maken met het vakantieperiodegevoel. En dat betekent dat ook sommige programma's wat kunnen wijzigen of zelfs niet kunnen doorgaan. Nou, dat heb je natuurlijk afgelopen zaterdag ook kunnen horen. Ook natuurlijk Noord-Veluwe Sport heeft even een zomerreces. Oftewel, het voetbal is voorbij. Ik geloof in augustus gaan we weer beginnen met de eerste wedstrijden of de toernooien. In ieder geval, het was hier afgelopen zaterdag moet ik zeggen. Even een gezellige bijeenkomst met alle verslaggevers van de sport. Maar ook natuurlijk Gert-Jan Mulder als coördinator. Die waren hier even om nog de laatste puntjes op die te zetten. Oftewel het laatste programma in te luiden. En daarna natuurlijk nog even een gezellig hapje en een drankje. Dus dat betekent dat ook Noord-Veluwe Sport op vakantie gaat. Wordt vervangen door wat mensen die toch in de buurt zijn of in ieder geval niet op vakantie gaan om natuurlijk daar geen non-stop muziek, maar in ieder geval wat live programma's van te maken. Of de sport is of nieuws, dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval, dat gaat gewoon lekker door op een andere manier. Ook hier is dat gebeurd, ook afgelopen vrijdag, moet ik nog even vertellen. Er was iets, een klein misverstandje in de regie en de controle over de communicatie met de medewerkers. Want er werd natuurlijk gevraagd omdat Aad Witaar tijdelijk voorlopig even niet in de buurt is. Of daar de programma's van konden opgenomen worden. Of in ieder geval mensen die willen gaan zitten even voor Aad. Nou, dat is prima. Dat is natuurlijk ook. En de bereidwilligheid is er natuurlijk ook. Alleen ja, als je niet helemaal goed communiceert, heb je te maken met dat in één keer 2 verslaggevers, of presentatoren moet ik zeggen, tegelijkertijd hier zitten om 2 uur. En dat was even een klein misverstandje. Daarom wil ik mijn excuus even aanbieden voor de mensen die op de hoogte waren dat ik hier zou zitten vrijdag. En zijn misschien wel teleurgesteld, maar misschien hebben ze ook wel net zo leuk mee kunnen genieten van Bart. Want die doet het natuurlijk net zo prima. Alleen, nogmaals, degenen die daar niet voor op de hoogte waren, die hebben gedacht van, waar zit hij nu? Ja, inderdaad, dacht ik zelf ook. Maar goed, het is opgelost. Er was in ieder geval mooie radio, dus wat dat betreft niks aan de hand. Maar in ieder geval bij deze was dat even weer rechtgezet. Nou, dat is natuurlijk ook de rest van de programmering. Dat kan ook van de week gebeuren weer. Natuurlijk, als Aad er ook weer niet is, dan heb je kans dat er of iemand gaat zitten, of we zitten op een andere manier uitzendingen te doen. Dus raak niet in paniek. En vooral niet als er een herhaling natuurlijk in beeld komt. Want als er een herhaling is over een programma die niet uitgezonden is, dan krijg je natuurlijk een hele rare herhaling. Maar goed, excuus daarvoor. Mocht u daar denken van, ik heb de verkeerde dag de radio gezet, dan kan het niet aan u liggen of aan de radio, maar meer aan deze uitzending. En allemaal hier natuurlijk bij de Loe met alle vrijwilligers die overblijven. Die moeten het allemaal even in deze zomerperiode gaan redden. En dat gaan we zeker doen. Maar het wordt er niet minder leuk om. Dus blijf luisteren.

zelfs. Nazareth met Love Hurts, een mooie hit van 1976 alweer, dat is al een tijdje terug. Ja, we hebben net al de sport bij de sportgroepen al genoemd, maar er is natuurlijk ook nog andere sport en dat is motocross, want ook daar is geen vakantie. Tenminste, op Oldebroek is dat nog het geval. Het is nog geen vakantie voor de motocrossers, al was het wel merkbaar op het deelnemersveld. Het circuit van Geldermalsen, dat was erg klein, dus het deelnemersveld. Bij de Nederlands kampioenschap zijspannen stonden slechts 12 combinaties aan de start. Een magere bezetting. Rick van Werven en Bart Blauw lieten de wedstrijd niet aan ze voorbij gaan en pakten de broodnodige punten. In de eerste maals kwam het duo op een 7e plek en over de finish en de tweede maals waren ze 9e. En wat hem totaal op een 12e positie bracht in het dagklassement. Ruben van Werven, dat is dus weer een andere van Werven. Ja, er zijn er nogal wat natuurlijk. Moest op zoek naar een nieuw bakkenis omdat Yannick Buitenhuis door een blessure niet aan de start kon verschijnen. Gelukkig was Anne van Hammel bereid om de plaats van Ruben in te nemen. Hij werd echter een zwarte dag voor het duo. In de eerste maand kwamen ze te val. Een flinke crash waarbij Anne veel pijn opliep. Daar konden zij de wedstrijd helaas niet vervolgen. Robert Foppen reisde af naar Bergen, waar de strijd om Nederlands kampioenschap 500 cc-klasse werd voortgezet. Na de blessure heeft Foppen het juiste ritme nog niet teruggevonden, wat ook in de beide mansjes zichtbaar was. De Lauwense Motor Kawasaki-coureur begon sterk in de eerste mans, maar verloor al snel tempo en finishte een teleurstellende 24e plek. Ja, dat is niet best. Dan zit je wel echt achterin volgens mij met je brommer. In de tweede mans kende Robert opnieuw een goede start en reed enige tijd op de 7e plaats. Uiteindelijk moest hij enkele posities prijsgeven en finishte als 10e. Daarmee eindigde Foppen als een 16e in het klassement en ruim buiten de top 10. De motocrosser uit het Loden zal er alles aan doen om zijn oude tempo weer terug te vinden. Nou, en dat is mooi.

0: Wedstrijdverslagen, interviews, nieuws en achtergronden. Dit is loesport.nl.
1: Ja, inderdaad. Interviews, achtergronden en vooral de informatie over alle sporten. Maar we hebben het nu over de WK. Dat natuurlijk te maken met de Blue Springs, die Bonn in de USA. Maar daarvoor was Pierre van Dam, die zat in het Bruin Café. En dan kom je hem ook wel eens tegen. Als het goed is, Geert-Jan Karsten aan de telefoon. Onze expert op het gebied van voetbal. En zeker als trainer gaat hij weer even een mooie analyse geven. Nederland is natuurlijk al naar huis, vandaar dat Jerry ook naar huis is. Maar Geert-Jan is er nog steeds. Geert-Jan, goeiedag.
2: Hey, goedemorgen.
1: Ja, Jerry is een beetje van slag, hè?
2: Ja, die is ondergedoken. Die is niet meer te zien in de Ellestraat.
1: Nee, maar die hebt echt wel een beetje last van, hè, dat dit Nederland verloor.
2: Ja, als je een echte supporter bent, dan is dat vervelend natuurlijk. Ja, dat snap ik.
1: Ja. Maar goed, als je een beetje realist bent, en wat ik natuurlijk ook ben, dan denk ik, ja, als we maar weten moeten voetballen, gaan we gewoon kijken wie er dan gaat winnen, toch?
2: Ook dat, en zo goed waren we ook niet, toch?
1: Nee, daarom. Die Marokkanen die waren echt wel een stukje beter. Goed, we hebben het even over de analyse. We gaan natuurlijk, jij blijft het ook volgen, zeker tot aan de finale toe. En voor de luisteraars die niet hebben gekeken of geluisterd, we gaan even de uitslagen bij pakken. Ik hoop dat jij dat uit je hoofd weet, zo niet, dan pak ik ze erbij. Maar in ieder geval de wedstrijden wat belangrijk was, was natuurlijk Brazilië, Noorwegen. En we hebben het over Mexico, Engeland. Dat waren de gespeelde wedstrijden, de laatste twee. Daar heb jij de uitslagen wel van.
2: Ja, nou, Noorwegen heeft gewonnen natuurlijk, 2-1 met Haaland. Dat was verrassend. Goeie. Nou, eigenlijk niet. Omdat Haaland natuurlijk misschien wel de beste spits op het toernooi is. Maar ik denk dat normaal gesproken Brazilië wel van Noorwegen had gedacht te moeten winnen. Ja, die miste een strafschop. Dat komt je dan duur te staan. Mm-hmm. En Mexico heeft verloren van Engeland met 3-2. En nou, dat was vannacht. Daar heb ik niet veel van gezien, alleen de samenvatting. Maar wat ik zo begrijp, was dat de mooiste wedstrijd van het toernooi tot nu toe.
1: Ja, en hoe kwam dat dan? Want hoe is het scoren verloop? Weet je dat ook toevallig van Mexico-Engeland?
2: Ja, Engeland kwam met 3-1 voor. Uiteindelijk werd het 3-2. Oh. Maar Engeland kreeg een rode kaart. En, ja, nou goed, Mexico natuurlijk vol op de aanval.
1: Ja.
2: Maar dat was gewoon echt een open duel waarbij beide partijen vol voor de winst gingen. Ja, dat krijg je nu natuurlijk, hè? Want het is knock-out fase. Dus als er een ploeg scoort, dan moet de andere ploeg die moet gas geven. Want die voorrondes, daar word je nooit goed van. Dat is altijd poolvoetbal. En dan gaan ze rekenen. Maar ja, nu valt er niks meer te rekenen. Dus ja, die wedstrijden worden alleen maar interessanter.
1: Ja, even over Engeland. Ik ben een ontzettende fan van Engeland. En waarom weet ik niet, maar nou, misschien weet ik het ook wel. Het gaat er ook om, natuurlijk, daar is ooit het voetbal geboren. Maar ook de karakter van die Engelsen. Als staan ze met 2-0 voor, geven ze toch gas om er een mooie wedstrijd van te maken. En dat is vaak ook de beste verdediging, tenminste, denk ik dan. En en in dit geval ook natuurlijk. En jij zegt het al, de wedstrijden, als hier iemand scoort de eerste minuut, dan moet de gas geven, want dan krijg je inderdaad hele mooie wedstrijden. Maar anders had Engeland denk ik ook wel gewoon op de aanval gegaan.
2: Ja, nee, maar die spelen sowieso heel aanvallend, hè? Dit toernooi, hoogdruk. En dat was in de voorbereiding was er ook de discussie over. Mm-hmm. Die Tuchel, een beetje een aparte trainer, zo'n Duitser.
1: Ja.
2: Die liet allemaal sterspelers thuis. Nou, dat kwam omdat die spelers niet de intensiteit konden leveren die hij wil spelen. Dus met afjagen over het hele veld. Mm-hmm. Ja, en dat zie je bij Engeland elke wedstrijd weer terugkomen. En dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Maar het maakt wel dat de wedstrijden van Engeland tot nu toe leuk zijn om naar te kijken.
1: Ja. Je hebt het over die trainer, die laat dan de sterspelers thuis. En jij bent zelf ook trainer, ook op het hoogste niveau geweest. Is dat moeilijk om tegen goede jongens te zeggen van nou blijf maar lekker thuis? Dat is denk ik geen makkie.
2: Nee, dat is het vervelendste wat er is. En ik heb eigenlijk, als ik zo door mijn carrière heen kijk, ik heb heel vaak bij teams gezeten waar ik kwam. En dan heb je te maken met een bestaande oude garde.
1: Mm-hmm.
2: En dan krijg je als opdracht van zo'n club van, je moet voor de toekomst een nieuw team bouwen. Ja. Dus dan ga je allemaal jonge jongens inpassen. En dan ga je oudere jongens passeren, afscheid nemen, wegsturen soms letterlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat zijn sportief gezien dan wel de goede keuzes. Maar ja, qua persoon is dat het lastigste wat er is. Want je gunt die jongens het beste. Maar je ziet het op dit toernooi ook weer. Ronaldo, Messi.
1: Ja.
2: Die jongens, Neuer in de goal bij Duitsland. Die jongens zijn allemaal 40. Ja, die gaan ook een keer, die worden ook een keer gepasseerd. En die moeten er ook uit.
1: Ja.
2: En Messi is dan de positieve uitzondering. Maar de meeste van die oude spelers, die teren toch heel erg op hun reputatie.
1: Klopt.
2: Ja. Vannacht of gisteravond zag je het bij Brazilië. Nou, maar nog weer een beeld. Ja, dat kan allemaal niet meer. En dan moet je als sportman moet je gewoon de goede keus maken. Maar als mens is dat wel eens lastig.
1: Ja.
2: Want ga maar tegen Ronaldo zeggen dat hij niet goed genoeg is.
1: Nee, die als hij een beetje bodycards bij zich hebt, dan lig je gelijk ook ondersteboven.
2: Ja, ik denk dat Ten Hag kan dat wel iets beter uitleggen. Want die heeft hem eigenlijk bij United weggestuurd.
1: Ja.
2: Ja, en dat was natuurlijk de terechte keus. Maar Je ziet ook bij Arne Slot weer.
1: Ja. Ja,
2: als dan de grote sterspeler Sala zich tegen je keert. Ja, dan gaat de publieke opinie gaat toch op basis van wat je in het verleden gedaan hebt, gaat achter je staan. Ja, en dan sneuvel je als trainer, want de trainer is altijd de klos vanzelf.
1: Ja, maar die is altijd de klos, of het goed gaat of niet gaat. De trainer krijgt altijd de schuld natuurlijk, maar daar weet je zelf wel van. Even nog terug naar Brazilië. Ik heb de wedstrijd niet gezien hoor, maar Brazilië is toch een naam voor mijn gevoel. Vroeger ook met natuurlijk Nederland en Duitsland natuurlijk. En ook die andere Argentijnse ploegen, dat zijn toch wel voor mij altijd de basis top 5, 6. Is bij Brazilië gewoon een kloof dat er een nieuwe generatie aan komt? Of, want die waren toch het hoogste niveau en dat mis ik een beetje nu bij Brazilië.
2: Ja, maar die zijn gewoon niet zo goed. En ik zie ook niet direct dat ze de komende jaren spelers hebben waarvan je denkt, oei, die zijn heel erg goed.
1: Nee, die tijd is
2: ze zoomden van de week een keer in op de tribune en er zat een of andere Ronaldo en er zat een Bebeto en er zat een, noem ze allemaal maar op. Ja, dat waren goede voetballers van weleer.
1: Ja.
2: Maar die hebben ze op dit moment gewoon niet. Hè. Ze hebben die jongen van Barcelona, Rafinha. Ze hebben die slalbekoning van Madrid. Die jongen die kijkt de hele dag alsof zijn laatste snoepje is gepikt, die Vinicius. Maar dat zijn allemaal gewoon goede spelers. Maar dat is niet zeg maar de absolute top die Brazilië vroeger standaard mee had.
1: Nee. En, nou ja, misschien.
2: Dat zie je bij meer landen hoor. Want ik denk dat Argentinië zo meteen die Sjaak is als Messi stopt. Daar zie je ook niet echt een geweldenaar op staan. Dus ja, dan gaan de kansen keren. En dan zie je andere landen zie je opkomen. Hè. Noorwegen is daar nu een mooi voorbeeld van. Marokko is daar een voorbeeld van.
1: Ja,
2: dat zijn nu ploegen met aansprekende spelers.
1: Ja, inderdaad. We hebben het over Argentinië en we hebben het over Portugal. Het moet vandaag tegen Spanje. De wedstrijd is om 9:00, denk ik, vanavond zo te zien. En Verenigde Staten België. Wat heb je daarvan ideeën over die twee?
2: Nou, ik denk, laat ik zo zeggen, voor het voetbal zou het mooi zijn als Spanje wint. Want dat is natuurlijk qua spelopvatting en hoe die spelen, dat is natuurlijk een lust voor het oog. Maar dat wordt wel een mooie strijd natuurlijk. Hè? Want Portugal heeft natuurlijk wel kwaliteit. Die kan vaak over het algemeen scherp en agressief verdedigen. En dan kunnen ze counteren. En ik denk dat ze dat wel licht tegen Spanje.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en België tegen Amerika. Ja, dat zijn twee hele slechte ploegen tegen elkaar. Want België heeft nog geen bal fatsoenlijk geraakt. Maar die zijn toch door op een of andere manier.
1: Ja.
2: En Amerika is gewoon, omdat ze thuis spelen, denk ik licht favoriet. Maar ja, wie van de twee ook wint, dit is de laatste wedstrijd op het toernooi normaal gesproken.
1: Dat wou ik net vragen. Ja, ik denk, je ziet ze dus niet al één van de twee in de halve of finales.
2: Nee. Ja. Ik ken het schema niet helemaal precies uit mijn hoofd. Maar je ziet gewoon, uiteindelijk straks toch het Spanje, het Engeland, misschien Argentinië, Frankrijk.
1: Frankrijk, ja.
2: Ja, dat zijn toch de landen die uiteindelijk bij die laatste vier en in die finale terechtkomen. Vooral Frankrijk, die maakt wel heel, heel, heel veel indruk.
1: Ja. Het kan natuurlijk altijd nog wel verrassend zijn, omdat bepaalde ploegen juist tegen elkaar moeten in die kwartfinale.
2: Ja, nou, dat zie je nu. Spanje-Portugal is natuurlijk een wedstrijd, dat had ook een finale kunnen zijn of een halve finale.
1: Dat bedoel ik, ja.
2: En België-Amerika, dat is een wedstrijd, als die wordt vannacht gespeeld, denk ik.
1: Ja,
2: ik denk
1: ja.
2: niet dat er heel veel mensen in Elburg de wekker voor zetten.
1: Nee. Ja, of je moet toevallig een Belg wezen. Want vorige week zag ik nog een Belg rondlopen in Elburg. En die was helemaal enthousiast natuurlijk. Dus die zal nog wel wakker.
2: Die werd ook helemaal gek, hè? 2-0 achter en 3-2 winnen. Die rende volgens mij

0: Nou, ik weet het niet. Misschien dat het, dan heeft hij misschien toch weer iets, een uitlaatklepje of iets.
1: Nou, we gaan hem dat even vragen, want morgen is hij ook weer in de uitzending. Want dan doet hij weer een rondje voor de Tour de France, heb ik begrepen. En dan gaat hij even langs de kapper Martin. En daar heeft hij weer een tourgedicht van Gijs van der Brink. Dus hij blijft natuurlijk wel razende reporter. Alleen hij schakelt even over naar het fietsen. Ga jij ook wel eens naar het fietsen kijken? Vind je dat ook mooi?
0: Ik ben wel iemand die de Tour volgt, ja. Maar dan de eerste week, zoals nu met die platte etappes, zeg maar die vlakke etappes, dat geloof ik allemaal nog wel een beetje.
1: Ja.
0: Dan schakel ik in zo'n kwartier van tevoren en dan zie je de sprint en dan is het prima.
1: Ja.
0: Maar die bergetappes, ja, die zie ik bijna wel van begin tot eind, ja.
1: Oké, nou. Goed, dan gaan we het allemaal beleven. In ieder geval, Geert-Jan, bedankt voor dit moment. En we spreken elkaar volgende keer en hou je het weer voor ons lekker bij. En dan spreken we even af dat we dan de volgende analyse doen en tot dan de finale.
0: Ja, jongen, je belt maar weer.
1: Oké. Okay. Fijne dag nog en bedankt en werk ze en we spreken elkaar.
0: Heel goed.
1: Oké.
0: Okay. Tot ziens. Zumbai, Agomaya, Zumbai, Agomaya, Zumbai, Agomaya.

Ja, dat is John Paul Jong. Love is in the air. Goed, we hebben nog een minuutje of tien te gaan hier in dit sportprogramma. De derde helft hier bij Lou FM op maandag 6 juli alweer. We gaan nog even terug naar de voetbal. We hebben net de analyse gehoord natuurlijk van Gert-Jan Karsten. Die de analist en ook natuurlijk de expert op het gebied van voetbal. En vooral van inzicht bij voetbalteams. En als trainer kan hij daar ook over mee praten. Altijd mooi. Normaal is Jerry altijd even bij hem. Loopt even bij hem langs. Maar die heeft de oranje koorts is omgeslagen in, ik denk, een soort griep. Want voorlopig is hij even genoeg. Heeft hij genoeg van het oranje en zeker van het voetbal. Maar Jerry gaat ons als reporter natuurlijk wel zeker bijpraten over het wielrennen gebeuren. En zeker de formule van Kapper. De Kapper Martin natuurlijk, waar hij ook regelmatig even langs wipt om analyse te doen op het gebied van de Tour de France. En zoals al eerder gezegd, er komt ook nog een gedicht, een toergedicht van Gijs van der Brink. En dat wordt waarschijnlijk morgen dat Jerry daarmee komt in de uitzending bij Middagmatinee en waarschijnlijk bij Jeanette. Maar dat horen we vanzelf wel. We gaan even terug naar de voetbal, zoals gezegd. Even nog een schema erbij. Want ja, er is nu geen top 1, 2 en 3 meer. Het is nu knock-out, oftewel tegen elkaar voetballen. Je gaat naar huis of je gaat door. En dat is natuurlijk met de achtste finale en de kwartfinales die eraan komen. Zoals gezegd, net ook al, we hebben dat even besproken, de wedstrijden die geweest zijn. We gaan naar Portugal-Spanje, dus vanavond om 9 uur. De Verenigde Staten tegen België. En zoals Gert-Jan al zegt, ja, daar hoef je niet echt voor de wekker voor te zetten. Het zijn leuke ploegen, maar de topper is natuurlijk Portugal-Spanje. Morgen moet ik zeggen, Argentinië-Egypte. De wedstrijd is om 6 uur. Zwitserland tegen Colombia. En die wedstrijd is om 10 uur. Dan is er ook al een wedstrijd bekend in de kwartfinale. De kwartfinales die op donderdagavond zijn. Dat is om 10 uur Frankrijk tegen Marokko. Mooie spannende wedstrijd natuurlijk. En zaterdag, dan is het de 11e. 's avonds om 11 uur is het al bekend dat Noorwegen tegen Engeland moet. En de andere twee kwartfinales is nog onbekend vanwege de wedstrijden die nog gespeeld moeten worden.

dat waren de Cats natuurlijk. En dat is al herkend. We gaan straks in het eerste uur praten met Maarten Junte, oftewel de man van de Shimano-ploeg. Hoe het staat in de Tour de France. De Tour de France is natuurlijk afgelopen zaterdag begonnen met een tijdrit. We gaan de uitslagen nu niet bijpakken. Straks even samen met Maarten. Maar ik kan er wel vast vertellen dat het vandaag alweer de derde etappe is in de Tour. En die gaat dus uiteindelijk van Spanje eindelijk naar Frankrijk toe. Want zoals u weet, het is begonnen in Barcelona. Ze waren daar gisteren ook nog even. Alleen vandaag komen ze in Les Angeles terecht. Oftewel een etappe van 195 kilometer. En dat betekent dat dan ook echt de Tour is begonnen. Want dan zijn we in Frankrijk. En zoals gezegd gaan we straks even bijpraten. Rond de klok van 12:30, als het goed is, dan hebben we daar de expert aan de lijn. Dat is niemand minder dan Maarten Junte van de Shimano-ploeg.

Leila van Eric Clapton. We gaan nog even een paar stukjes sporten nog even bijpakken. Voor de klok van 12 uur, dan is het weer op. Want dan is het uur de 11e. Tussen 11 en 12, de derde helft moet ik zeggen, zitten we erop. En dat betekent dat we dus weer gaan opmaken voor de volgende ronde. En dat is dus middagmatinee met EB. Nog even, zoals gezegd, even nog sport nog erbij. Motorsport, Hellings wordt tweede bij de GP van Zuid-Afrika. En ziet Koenen uitlopen. Dan hebben we nog atletiek. De tweede plek voor Schilder, oftewel Jessica Schilder, is bij de Diamond League wedstrijden in de VS tweede geworden. De wereldkampioenen kogelstoten noteren een afstand van 20 meter 11. En de Jackson werd eerste. Nou, dat was een beetje het sport tot nu toe. Zoals gezegd, straks gaan we natuurlijk verder met de Tour de France. En hebben we niemand minder als Maarten Junte hier live in de uitzending. En we gaan ons even opmaken voor het journaal. Het nieuws dus en de reclameblokjes van 12 uur. En we zien elkaar straks na de na het journaal weer terug bij het middagmatinee-programma. Middagmatinee met EB. Tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. Komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport 10 minuten vertraging. De 28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten op onthoud. Dan de A50 Arnhem richting Os. Bij knooppunt Valburg duurt er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht en dat komt door schade aan het asfalt. Je kan omrijden via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

nummer van de Everly Brothers. En dat was One, The Wind of the Nightingale. Goedemiddag, welkom in het programma Middag Matinee met EB hier vandaag op 2. Niet alleen vandaag op 2, tot en met 2 bedoel ik. En het is inmiddels maandag 6 juli alweer. Goed, we hebben 2 uur te gaan. We hebben al een uurtje erop zitten in de derde helft. En dat was een sportprogramma met GJK. Geert-Jan Kasten met zijn analyse over het WK. En de rest van de sport hebben we ook een beetje nog meegenomen. Maar er komen nog 2 grote sportevenementen aan. Deze uitzending moet ik zeggen. Dat is het wielrennen gebeuren natuurlijk. De Tour de France 2026 is begonnen zaterdag. En we gaan ook de Formule 1 in het tweede uur erbij pakken met Rini Wolf. Goed, welkom allemaal en alle luisteraars en zeker Jack, Jeroen en Bettis, Wim natuurlijk. En ook niet vergeten Maarten, straks ook in de uitzending. En Renze met Bram, die zijn inmiddels ook weer vlot aan het werk. De een had nog een vaderschapverlof vanwege het geboorte van zijn dochter. En de ander die was in Thailand, maar ze zijn allemaal weer druk on the road om in ieder geval voor u het asfalt neer te leggen hier in de regio. U hebt het al gezien, links en rechts wordt heel veel wegafbrekingen gedaan en wegopsperringen, want er moet aan de weg gewerkt worden in de zomer. Want ze verwachten dan dat er wat minder auto's rijden als in het normale gebeuren. Dus de zomervakantie wordt er ook voor gebruikt. Alleen ja, volgens mij helpt het niks, want het is zo druk op de weg. Of nu zomer is, winter, het staat allemaal vast. En vooral als er een ongelukje gebeurt. De A27 is afgesloten. Een andere snelweg wordt daardoor ook belast. En er hoeft maar een klapband te wezen of de hele boel staat weer stil. Ik heb het zelf ook weer meegemaakt vrijdag en afgelopen week. Ja, je wordt er niet vrolijk van, maar goed. Het is niet anders. In ieder geval, Renzam, Bram, welkom. En natuurlijk ook, zoals ik zeg, Maarten straks in de uitzending. En we hebben natuurlijk Manda en Bijgje, de familie, Kruithof en alles wat hier verder nog luistert. In ieder geval allemaal welkom in het programma Middag Matinee met EB. En niet te vergeten natuurlijk mijn eigen vriendin Sue King. Ik heb inmiddels dat begrepen dat ze op kantoor zit bij Van Gelder met oordopjes in. Hartstikke mooi. Beetje vervelend voor je collega's om je heen, maar wel fijn dat je natuurlijk naar mij luistert. Dat vind ik wel heel prettig.

Nou, dat klinkt wel echt, die buien. Hè? Net onweer met wat regen, maar dat is natuurlijk hier niet het geval. Aan de Vrije Straat 13 in de studio. Het druppelde wel vanmorgen. Het was natuurlijk ook wel een beetje regen, motregen. Alles kwam voorbij. Maar dat is inmiddels al achter de rug. Want we zijn al beland na de klok van 12. En dat betekent daarmee dat we naar het middagweerbericht gaan. Vanmiddag breide opklaring uit over het zuiden. En deels midden van het land. De zon die is behoorlijk fel, als die er is natuurlijk. En vooral tussen 12 en 3 is de zonkracht 6 tot 7. En de zuidelijke helft van het land is dat vooral het geval. Zonder bescherming kun je dus in 10 tot 20 minuten verbranden. Goed opletten, geblazen. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik smeer me nooit in. Krijg ook heel vaak commentaar op. Maar ja, voordat ik het weet ben ik ook verbrand. Ik let daar vaak niet op. Maar toch is het wel het beste dat je dat wel gaat doen met goede smeerselen, want dan is het natuurlijk de bescherming het beste. En zoals al eerder keer vermeld, je moet je natuurlijk niet insmeren met aftersun. Dan gaat het twee keer zo hard en er is iemand gebeurd in een ziekenhuis terechtgekomen. Dus wel even goed op het potje kijken of het aftersun is of dat het de goede slaolie is met de aantal procenten bescherming. Dan gaan we in de noordelijke helft van dan blijft het wat bewolkt en vooral in het noordoosten kan nog een beetje regen vallen. De wind die waait uit westen en op de meeste plaatsen matig tot zeer matig van kracht. In het noordelijke kustgebied is de wind soms vrij krachtig, windkracht 5. Nou, dat is best heftig. Kun je hier wel lekker surfen. Dat nummer, dat draaiden we net ook, windsurfing van de surfers. Eens even kijken. De maximum temperaturen varieert van 20 graden. Het uiterste geval 28 tot 29 graden in het Brabant en Limburg. In het midden van het land wordt het ongeveer 25 graden. Vanavond dan komt ook in het noorden steeds meer op meer plekken de zon tevoorschijn. En is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. Dan komt er wat sluierbewolking voor en om 9 uur varieert de temperatuur van 18 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Er waait een matige westenwind en later zakt de wind landinwaarts af. In de nacht is het droog met vrij veel hoge bewolking. In het zuiden zijn er soms brede opklaringen. De minimatemperaturen zijn het vannacht dus 15 tot 18 graden. Later in de nacht stijgt het uiterste noorden kans op wat lichte regen en motregen. Dinsdag zijn opnieuw grote verschillen. S'morgens dan is het wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. In het noorden is er nog een grote wolkendek, grotendeels gesloten. Hier en daar kan nog wat motregen vallen. Smiddags dan is het een echte tweedeling in het land, want het kwik dat stijgt in het zuiden van 24 tot 28 graden. En de temperatuur ligt in het noorden tussen 19 en 23 graden. Dus dat is een graadje of 6 verschil tussen het noorden en het zuiden. Morgenavond blijft er in het noorden veel bewolking aanwezig. In de zuidelijke helft van het land is het nog altijd vrij zonnig. In de nacht van woensdag, na woensdag moet ik zeggen, daalt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Woensdag, dan hebben we afwisselen wolken en zon. Het blijft droog en de wolken met de zon die wisselen elkaar af. De temperatuur die gaat tussen de 22 tot maximum 27 graden in het zuiden. Donderdag is het zonnig en wat warmer. Er kan ook zelfs wat tropische temperaturen vallen. In Utrecht wordt het 28 graden en Brabant en Limburg zelfs 30 tot 31 graden. Daarna volop zomerweer, dus vrijdag en het weekend is het weer ouderwetse zomer. En dan ligt de temperatuur tussen de 30 en 33 graden. En dat betekent zeker insmeren wat dat betreft. Goed, ook mooie temperaturen voor de Doornspijkse dagen die eraan zitten komen. Vrijdag en zaterdag is dat in Doornspijk. Groot evenement opgepakt door een nieuwe organisatie. Goed bezig, ook vooraf al. En ik denk dat het een succes wordt. We gaan er vanavond ook even vragen aan de voorzitter in het programma WWW. Om te kijken hoe de stand van zaken is in Doornspijk. Maar het ziet er goed uit. En in ieder geval aan de temperatuur moet ik zeggen, daar kan het niet liggen.

Ja, dat was Gert Timmerman met de snelle uitvoering van Brandend Zand. Want we hebben natuurlijk ook van Anneke Greunlo Brandend Zand. Iets in een rustige sfeer, maar dat is natuurlijk wel de originele van 1962 alweer. Vond ik altijd een prachtig nummer. Ja, prachtig nummer. Het is gewoon een nummer waar je dan aan de zomer laat denken. En vooral als je dan als kind dat nummer hoort. Je hebt geen zorgen. Je kunt lekker bij je moeder achter op de fiets naar het strand. Handdoekje mee en lekker spelen in het water en op het zand. En dan heb je nog de hele toekomst voor je. En dan denk je, nou, wat kan mij gebeuren? En je hebt nog helemaal niet in de gaten wat er allemaal in de wereld gebeurt. Totaal geen zorg. Zorgeloos in ieder geval. En dat doet mij altijd denken aan dat nummer van Anneke Greunlo, zeker. Goed, dit, zoals gezegd, dit was Gert Timmerman. En die is inmiddels ook al overleden. Met zijn vrouw, maar ook zijn dochter. Die heb ik goed gekend. Die is inmiddels ook overleden allemaal. Ja, zo gaat dat. Goed, ik wou nog even, voordat we natuurlijk zo overschakelen naar onze reporter wat betreft de Tour de France, Maarten, dan ga ik nog even de programma erbij pakken van deze week, of de programmering. Ja, voor degenen die wat later zijn ingeschakeld bij de Loer, ik had vanmorgen ook al natuurlijk in het uur tussen 11 en 12, oftewel de derde helft, al besproken in grote lijnen dat natuurlijk een soort zomerreces ook hier bij de Loer is. En niet dat we ermee stoppen of we zijn er niet, nee, we zijn er juist wel. Alleen er kan wat wijzigingen ontstaan in de programmering, of iemand die kan een beurtje overnemen van iemand anders. Maar het kan ook zijn dat er ook een bepaald programma uitvalt in verband met een vakantiestop. Ja, de een gaat wel op vakantie, de ander niet. Maakt ook niet zoveel uit. Maar het kan wezen dat er dus een kleine wijziging is ten opzichte van het schema wat vermeld staat op onze lokale omroepsite loemedia.nl. Maar wat niet wijzigt, dat zijn er zeker twee. En dat is zeker de ochtendspits van Dries Smit vanmorgen ook weer. Vanaf 7 tot 9 de hele week. Dus elke dag maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zelfs ook vrijdag is Dries aanwezig. Zolang ik daar niks van hoor, ga ik maar vanuit dat Dries niet op vakantie gaat. En ook gewoon doorgaat met zijn programma. Mocht dat wel gebeuren, dan hoort hij dat natuurlijk op tijd. Hetzelfde met het Muziekmuseum van Bart van Dijk. Ook dat is nog niet helemaal hier bekend of daar Bart op vakantie gaat. Volgens mij is hij ook even weg geweest, dus... Ja, wat mij betreft denk ik dat hij gewoon lekker doorgaat deze zomer. Maar ook dat is hetzelfde. Mochten we daar wijziging in krijgen, dan hoort u dat. Normaal Bart natuurlijk in het Muziekmuseum van 9 tot en met 12 op dinsdag, woensdag en donderdag. En dat zijn de grote lijnen een beetje dat dat doorgaat. En voor de rest kan er van alles wijzen. Topdag van Gerrit-Jan Top. Nou, die is natuurlijk elke dag top. Maar dinsdag is dat ook het geval. En of hij ook nog op vakantie gaat, is hier bij mij niet bekend. Wat wel bekend is, is dat Rob op vakantie is. En dan zou je zeggen vanavond geen WWW. Ja, er is wel WWW. Ik ga het even overnemen. Omdat we dus als goed is praten met de voorzitter van de Dorenspijkse Dagen. Rond de klok van 6 uur. Wat ook even voorlopig wijzigt, dat is het programma van Aad Witta, Studio Elburg. Dat had u vanmorgen waarschijnlijk ook al begrepen. Dat betekent dat we dus een mooie muziekcarousel erin zetten. Want Aad is even een paar dagen weg. En een weekendje weg of een week weg. Maar in ieder geval 20 juli is Aad even uit de running hier bij de lokale omroep. Om even voor zichzelf wat leuke dingen te gaan doen met de familie. Hij was hier net, we hebben even een bakje gedronken en de boel even lekker bijgepraat. Aad, bedankt dat je nog even langs kwam. En alles weer dik voor elkaar show. Dus wat dat betreft geniet van de vakantie. En we spreken elkaar zeker 20 juli weer. Dat betekent het programma Studio Elburg. Even op een andere manier. Het kan zijn dat iemand het overneemt. En zo niet komt het natuurlijk mooie muziek. Maar dat is even terzijde. Nogmaals, u kunt dat niet helemaal zien op onze site. Want daar staan de standaard programmeringen. En dat betekent dat we dus ook ons daar niet helemaal kunnen aan vasthouden. Omdat tegen die tijd dat je het weer verandert, dan is het weer normaal. Maar goed, bij deze bent u gewaarschuwd. Mocht er iets misgaan in de programmering of een herhaling denkt dat klopt niet, dan heeft dat daar mee te maken.

0: Wie dat me wat, dat is Kik op de fiets en de ban vol met wind. En wie de wind ook in de zeilen hebt. Als het goed is, is Maarten, want die is al druk bezig. In of buiten of om de Tour. Maar in ieder geval, hij doet verslag van de Tour. En als het goed is, hebben we hem nu aan de lijn. Maarten, goeiedag.
1: Hoi, Egbert, goedemiddag.
0: Ja, kon het allemaal, jongen? Kon je het redden?
1: Ja, ik kon net allemaal redden met werk. Dus we hadden net nog even een vergadering. Maar zo tussen de bedrijven door even een rondje aan het lopen buiten. Dus geen probleem.
0: Ja, even wat vergadering betreft. Ik weet nu inmiddels wat voor functie als jij daar hebt bij die Shimano. Je hebt nogal een verantwoordelijke functie wat betreft evenementenorganisatie, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ja. Ik ben voor Benelux verantwoordelijk voor bijna alle evenementen samen met jouw neefje Michael Bos.
0: Ja.
1: Dus of je verantwoordelijkheid, maar... Ja, we doen wat ons gevraagd wordt, dus zeker.
0: Ja, maar als ik dan vragen mag, waarom moet je dan vergaderen? Want de Tour de France is een evenement, nou, dat staat als een huis. En daar heb je natuurlijk jullie bijdrage aan geleverd. Dan heb je toch voorlopig even niks te doen?
1: Ja, nou was het maar zo'n feest helaas. Maar gelukkig doen onze collega's in Frankrijk dat. Nou ja, wij houden alles een beetje van de zijlijn in de gaten natuurlijk. Dus, en dan kunnen we ook stiekem een beetje de Tour ook volgen. Want die jongens in Frankrijk die zullen er wel heel druk mee zijn. Dus ja. Voor ons ook een mooi excuus.
0: Ja, dat denk ik ook. Hebben jullie dan ook in jullie bedrijf, zeg maar in de kantine of in de ingang van de hal of zo, een heel groot beeldscherm dat je met z'n allen daar even met een bakje koffie zit te kijken? Of hoe gaat dat?
1: Nou, dat niet. Maar je merkt wel dat het natuurlijk leeft binnen zo'n bedrijf. En ja, dat gaat er natuurlijk wel de hele dag over. Als je 's ochtends binnenkomt,
0: ja,
1: dan wordt even de toeretappe vergaderd van zaterdag en zondag.
0: Mm-hmm.
1: En dan de voorspellingen voor vandaag weer. Dus het, je merkt wel dat het leeft. Zeker.
0: Ja, voorspelling voor vandaag gaan we zo even over. En ook over de etappes. Ik wil ook nog even één ding toch weten. Want je hebt me ooit een keer verteld dat jullie een beetje tussen haakjes neutrale sponsor zijn in de Tour. Oftewel de neutrale materialen ploeg, zeg maar, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Fietsje kapot, dit en dat. Maar is die Shimano ook nog individueel van een bepaalde ploeg ook sponsor, of dat niet?
1: Nee, dat niet. Nee, we zijn echt met de blauwe neutrale auto's zijn wij actief. Dus eigenlijk voor iedere renner die meedoet in de Tour. We hebben zelf niet een team daar rondrijden. Dus het is echt voor jongens die pech hebben. En wat je gisteren al heel erg zag. Het is verschrikkelijk warm daar al in op de grens van Frankrijk, Barcelona.
0: Mm-hmm.
1: Dat er heel veel bidons worden uitgedeeld met water om voor de verkoeling op te zoeken. En daar zijn wij ook allemaal voor. Dus echte jongens supporten waar nodig is.
0: Ja.
1: Dus,
0: maar dat kan wel betekenen dat elke ploeg een stikkertje van Shimano ergens op de fiets hebt zitten.
1: We hebben wel wat ploegen die wij sponsoren en die rijden ook met onze onderdelen. Die hebben dan wel inderdaad een klein stikkertje erop. Dus, maar voor de rest blijft het daarbij.
0: Okay. Goed, gaan we gewoon even naar de eerste etappe. Is inmiddels niet zo heel interessant. Maar goed, kun je nog even iets over vertellen, die tijdrit? Want dat zegt voor heel veel mensen niet zo heel veel. Alleen even, wie het snelst is klaar. En dan gaan we naar de volgende. En dat is gisteren. Misschien kun je zelf daar even iets over vertellen.
1: Ja, nou, je had zaterdag de start, de ploegentijdrit. Op zich was het best wel leuk, want normaal telt altijd de vijfde renner van de ploeg die over de finish komt. Daar is de tijd van.
0: Mm-hmm.
1: En dit jaar was er een nieuw concept dat gewoon iedereen een individuele tijd telt. Dus dat maakt het natuurlijk wel wat tactischer. En dat zag je ook, dat ze wel de tactiek erop aan hadden gepast. En Vindegaard die heeft uiteindelijk de tijdrit gewonnen. Ik had het zelf eigenlijk Pogacar meer verwacht. Maar ze hebben gewoon een hele goede tijdrit gereden bij Visma. Dus hij mocht de eerste gele trui aantrekken.
0: Ja, je hebt het er inderdaad over. Ik heb dat vroeger ook wel gezien, een ploegentijdrit. Als de laatste dan over de finish gaat, dat is dan ook de eindtijd. Dus dat betekent dat iedereen gas moet geven bij elkaar. Vooral de achters ook, ik wil niet als laatste wezen en zo. En als dan nu de eerste, zeg maar, de tijd telt, ja, dan kun je toch ook als vierde en vijfde rennen zeggen, jongens, ik zet die fiets even tegen de schuur, ga een bak koffie drinken, maakt toch niet meer uit.
1: Dat zag je ook wel gebeuren. Ze hebben nog wel een bepaald tijdslimiet. Dus ze kunnen niet helemaal rustig aandoen. Want als je niet binnen een bepaalde tijdzone komt vanaf de eerste, dan wordt van mij met zoveel procenten uitgerekend. Want anders kan iedereen even rustig een bakje doen. En dat kan ook niet eerlijk zijn. Dus het is ook... niet zo dat je rustig aan kan doen. Ze moeten zeker nog wel een beetje doorfietsen.
0: Ja.
1: Maar je zag ook wel bij sommige ploegen, die starten dan meer voor de sprintersetappen. Ja, die hebben wel wat rustiger aangedaan. Het is wel relatief rustig, maar ze moesten nog wel een beetje gang maken. Maar het is wel niet zoveel druk als de jongens zoals Pogacar en Van der Poel, die echt met ambitie staan. Ja, die... Die hebben flink afgezien, dat zag je ook wel.
0: Ja, dan gaan we dan gelijk even door naar de tweede etappe. Dat was iets meer wielrennen, maar hoe is het daar afgelopen?
1: Ja, nou, was wel een super interessant parcours. Je hebt daar in Barcelona, Piemontiek, waar ooit de Olympische Spelen zijn geweest, wat iedereen wel weet. En dat is best wel stijl. En die moesten ze 3 keer op. En je zag al direct de eerste keer dat ze er overheen gingen, dat er een enorme schifting kwam van 30 renners. Waarvan de Poel gelukkig nog wel bij zat, maar je zag wel dat hij het heel zwaar had. Want hij is ten opzichte van de echte rasklimmers, heeft hij gewoon iets meer gewicht. Mm-hmm. Ja, en de laatste keer was het te veel aan. En je kreeg wel het gevecht wat we hadden verwacht. Alleen Pogacar had nog een knecht bij zich, een Mexicaan, Del Toro. Ja, en je zag wel hoe Pogacar, hoe goed hij al was. Want hij zag dat zijn ploeggenoot ging en hij heeft hem eigenlijk gewoon laten winnen. Ja, en dat, hij speelde er eigenlijk gewoon een beetje mee. Dus dat gaat voor vandaag alweer veel beloven.
0: Ja, nog even over deze uitslag. Ik heb er even bijgepakt, want ik miste Van der Poel. En ik zie hem ook nergens op die uitslagen staan op de lijst in klassement, algemeen klassement en ook de uitslag tweede etappe. Ik heb het niet gezien, hè, dus...

0: gelezen. Ik heb het er even bij gepakt om even te verdiepen. Maar je hebt het over we gaan van Spanje naar Frankrijk. Maar ik dacht dat vandaag pas de eerste etappe was dat ze echt in Frankrijk komen.
1: Ja, ze starten nog net iets noordelijker van Barcelona. En dan rijden ze eigenlijk de grens over. Volgens mij uit mijn hoofd naar Les Anglais, waar de finish is. En het is ook direct voor de derde etappe best wel een stevige etappe. Normaal zie je dan dat er af en toe een sprintersetappe is. Maar het is nu direct eigenlijk al best wel klimmen geblazen met ook nog finish bergop. Dus dat gaat eigenlijk best wel spektakel veroorzaken. Want ja, de renners zijn nog fris. Ze zijn nog niet heel erg vermoeid. Dus het gaat enorm hard al gaan, denk ik, aan het begin.
0: Ja.
1: Ja, en dan is het even kijken van wie gaat controleren in het peloton. Is dat de ploeg van Vingegaard die de gele trui hebben? Of wil Pogacar de boel controleren om al direct voor een etappe-overwinning te gaan?
0: Ja. Ja, die twee namen die je net noemt, die staan ook in alle kranten dik gedrukt. Ja, dat zijn niet alleen favoriet. Het lijkt net of het daar nu al om gaat, hè?
1: Ja, nou ja, je hebt nu eigenlijk al een klassement wat je kan zien wat misschien al wel stand gaat houden tot Parijs. En er zullen nog wel wat verschuivingen gaan gebeuren, maar ja, er staan eigenlijk alleen nog maar klassementrenners in die top 10.
0: Ja,
1: ja, en iedereen is natuurlijk razend benieuwd naar de strijd in de derde week, want dan gaat echt de vermoeidheid doorwegen ten opzichte van alle etappes en alle opstapeling en de hitte die erbij komt. Dus ja, dan gaan we echt zien van, joh, wie heeft de betere papieren. Zowel Vingegaard heeft al een etappe gewonnen met zijn ploeg en de gele trui. En Pogacar heeft ook al zijn visitekaartje afgegeven. Dus ja, je ziet echt dat die mannen in vorm zijn. Dus dat gaat zeker wat moois beloven. En overigens is er ook nog wel een klein Nederlands succes. Een renner van het Spaanse team Caja Royal, Alex Molenaar, die rijdt in de bolletjestrui voor de beste klimmer. Dus dat is toch een klein Nederlands succesje.
0: Oké, nou dat is mooi. Dat gaan we zeker even blijven volgen. Ja, ik wil niet negatief klinken, maar als het om deze twee gaat, dan denk je met die andere renners, je ziet er nooit iemand van weer. Maar ze hebben natuurlijk wel een functie en ze helpen wel om deze jongens naar voren te brengen.
1: Ja, zeker. Helemaal met deze temperaturen. Nou, dan kun je wel nagaan dat er veel gedronken wordt. Dus dan moet er altijd één of twee renners terug richting de auto. Die halen water op, ze houden hem uit de wind, ze brengen hem naar voren. Dus ja, ik snap dat heel veel mensen denken dat wielrennen een individuele sport is. Ja. Maar op dit niveau is het echt wel een teamprestatie. En dat zie je ook gewoon gebeuren.
0: Ja.
1: Dus des te mooier dat gisteren Pogacar die jongen liet winnen.
0: Ja, nou daar gaan we zeker ook even goed op letten. En dat is ook een mooie dankzij jouw tips, zeg maar, om daar eens even goed naar te kijken. Ook voor de luisteraars, dat het niet alleen om deze twee gaat, maar hoe het hele tactisch spelletje in elkaar zit. En vooral omdat nu toch al bekend wat de kopmannen zijn, kun je daar ook mooi even op letten in de aankomende wedstrijden, denk ik.
1: Ja, zeker. En ik denk dat we na de etappe van vandaag al wat meer weten. Dus
0: okay.
1: Ik ben benieuwd.
0: Goed. Maarten, ik hou je niet langer op. We zijn weer helemaal up-to-date. We gaan vandaag ons opmaken voor de derde etappe van de Tour. En dat duurt een week of drie, denk ik. Vier?
1: Ja, drie weken zitten ze op de fiets. Dus volgende week maandag is de eerste rustdag. Dan kunnen ze even een dagje bij de barbecue, bij het strand zitten.
0: Ja.
1: En dan moeten ze weer door. Dus ja.
0: Oké. Goed, dan gaan wij ons weer even opmaken voor de volgende. Dan is maandag een rustdag, maar dan gaan we jou nog even vragen hoe het allemaal deze week is afgelopen. En dan zijn we weer helemaal up-to-date.
1: Helemaal goed. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Goed, dat was Maarten Junde van de Shimano-ploeg, zoals u dat altijd van ons gewend bent, die ons advies en tips geeft. Maar zeker de uitslagen kan uitleggen waarom als het zo is. En dan natuurlijk uiteraard een nummer speciaal voor hem. Hij is fan van de Creedence Clearwater Revival. Dus

Ja, prachtig. Prachtig nummer van Whitney Houston. I Will Always Love You. Was natuurlijk speciaal bedoeld voor mijn vriendin die op dit moment aan het werk is en met oordopjes in zit en luistert naar mijn programma. Dus zoeking speciaal voor jou, lieverd. En ik hoop dat je nog een tijdje blijft luisteren. Tenminste, als het niet gaat vervelen. En misschien nog geen klachten krijgen op het werk van doe de oordop even uit. Ja, kijk maar. In ieder geval voor jou. We gaan even naar de financiële markt nog even. Er ligt Trump, die ligt wat onder vuur naar de financiële onthullingen. Nou, dat is ook niet zo heel erg natuurlijk, want hij hoeft maar wat te roepen of het gaat omhoog of naar beneden. Gaat er ook miljarden om. Vooral zijn vriendjes, die worden er ook beter van. Hij tipt ze natuurlijk van tevoren. In ieder geval, uit documenten blijkt dat Trump wat inkomsten heeft gegenereerd uit de crypto-projecten, terwijl veel particuliere beleggers juist heel veel geld hebben verloren. Daarnaast werd gewezen op de aandelenaankopen die namens hem plaatsvonden na een forse beursdaling door handelaarstarieven en waarmee hij de uitspraken deed die de markten weer deden herstellen. Dus zoals gezegd, dat zei ik net, hij hoeft wat te roepen, gaat omhoog en dan gaat het echt om miljarden bij hun. Bij ons is dat wat anders, gaat om dubbeltjes, maar bij ons gaat het echt om heel veel geld. Goed, de AX die zit op dit moment in een minnetje van 0,13%. En ook in de buurt zit het wat in de min. De Nasdaq 0,12% en de Euro 50 0,18%. De Duitsers zitten iets in de plus met 0,14%. En Amerika ook 0,08%. Zit allemaal dicht bij elkaar. Weinig te melden op dat gebied. Niet veel schokkend nieuws. We gaan ons opmaken voor het journaal en de klok van 1 uur. En de nieuwsberichten met ook de reclameblokjes. En dan zijn we weer bij u terug bij het tweede deel van Middagmatinee met EB.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden staat 5 kilometer file tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg. Door bergingswerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De weg is gedeeltelijk vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 1055. Dit is Blue FM.
5: Middagmatinee met EB.

Ja, dat is Casey in the Sunshine Band. En dat is That's the Way. Ja, of het allemaal de weg is, weten we natuurlijk niet. Want wie weet echt wat de echte weg is. Dan kom je vanzelf wel achter als je op de weg loopt natuurlijk. Goed, in ieder geval welkom in het tweede uur van de middagmatinee met EB. Hier vandaag op maandag 6 juli. Ja, we hebben de eerste twee uren er alweer op zitten. Het sportgedeelte in natuurlijk, zoals al eerder vermeld, in de derde helft. En ook de melding erbij. Dat zal ik nog even nog een keer doen, want misschien dat u het later bent ingeschakeld. En in het sportprogramma hebben we het ook over gehad over Noord-Veluwe Sport. Heeft ook een zomerreces, oftewel een paar weken geen uitzending over het voetbal. Onder de leiding van Gert-Jan Mulder. Die gaat natuurlijk zelf ook een paar dagen op weekendje weg. Of hier wel even de rust erin, want het seizoen begint zo weer voordat je het weet. Zit je er weer achter, in ieder geval voor de verslaggevers. En vergeet dan even een kleine pauze van een week of twee, drie, dacht ik. In ieder geval drie. Wordt ingevuld door de collega's van de Loco, maar ook van Elburg. En dat betekent dat we gewoon live verder gaan op die zaterdagmiddag. Wel onder een iets andere noemer en onder een andere uitzending. Is helemaal niet erg, maar wel live. En dat betekent dus de sport is even gaan rusten. Nou, wie niet is gaan rusten, tenminste dat hoop ik niet, is natuurlijk Rini. En ik hoop dat hij ook wakker is. En dan gaan we eens even naar luisteren hoe het is gegaan met de Formule 1. Tenminste, als we hem aan de lijn krijgen. We gaan het in ieder geval proberen.

Ja, dat was de zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaarts. Ja, Henk Wijngaarts die is al inmiddels 80 jaar, heb ik begrepen. En heeft ook zijn ouderwetse truck weer terug. Nou, wie ook zijn truck weer terug heeft waarschijnlijk is Rini. Want ik krijg hem even niet aan de lijn. Dat betekent dat hij waarschijnlijk even onderweg is of wat dan ook. Of geen bereik. Nou, jammer. Ik heb het even 2 keer geprobeerd. Lukt helaas niet. We gaan het wel even erbij pakken. Normaal natuurlijk. Volgens mij is er geen race geweest. Dus we beginnen gelijk even met de Formule 1. Pakken we het zelf even op. Ik heb hier ook de krant even inmiddels bij de hand. En dat betekent, we hebben het over Silverstone, oftewel de Grand Prix van Engeland. Nou, het was een mooie wedstrijd. Ik heb zelf ook even gekeken. Het was wel spannend. En uiteindelijk verstappig ding zijn best. En die ging ook erg hard. En misschien wel iets te hard. Een van de laatste bochten vloog die eruit in de grindbak. En dat betekent 0 points, oftewel 0 punten voor Verstappen. Ook een teleurstelling natuurlijk. Hij schrijft zelf, je moet wel een heel zen persoon zijn om optimistisch te blijven. Nou, dat is natuurlijk inderdaad het geval. Verder, dat is, hij zegt ook, het is pijnlijk voor iedereen. En dat is het zeker. Goed, wat gebeurde dan wel? Er was best wel een spannende wedstrijd, vooral de start en zo. Maar uiteindelijk, de Ferrari's gingen vooruit. Uiteindelijk is ook nog een Mercedes nog weer tussendoor gekomen. En heeft ook met de bandenwissels te maken natuurlijk. Maar de einduitslag werd Leclerc, Ferrari nummer 1 met 25. De punten, Russell 2, dat is dus de Mercedes. En de derde plaats was voor Hamilton. Hamilton natuurlijk ook best wel succesvol de laatste paar wedstrijden. Hartstikke mooi, hij zit weer een beetje ouderwets in het veld, denk ik. Met zijn Ferrari, de boel onder controle. Mooie derde positie en won daarmee 15 punten. Norris, die werd vierde, had jaren van de Red Bull, die werd 5. Lawson, die werd 6. Lindblad, 7. En Botticello werd, Soletto moet ik zeggen, werd 8e. En dat was wel zo'n beetje de uitslag. De totaalstand in de WK einduitslag, oftewel de tussenstand. Na 9 wedstrijden is Antonelli, die staat bovenaan met 179 punten. Russell is tweede met 154. Hamilton, die komt lekker dichtbij, 147. Scheelt nog maar 7 punten op plaats 2. Leclerc, 108 punten op de vierde. Norris en Piastri van hetzelfde team, 5 en 6. En terwijl 97 en 82 punten. Dan Verstappen op 7 met 76 punten. Dus die loopt een beetje achter de feiten. Dan ik denk niet dat hij nog gaat kampioen worden. Tenminste, dat verwacht ik niet. Maar je weet het niet. Er kan van alles gebeuren. Er kunnen ook mensen uitvallen natuurlijk. Hadjar, hetzelfde team, 8. En dan Gasly is 9. Lawson, 10e positie. En de constructeurs Mercedes 1, Ferrari 2, McLaren 3. Goed, dat zijn even de uitslagen van de Formule 1 op dit moment. Dat heeft te maken inderdaad dat ik het zelf even erbij pak. Geen bereik even met Rini, maar ik weet niet wat er aan de hand is. Maar dat horen we later vanzelf wel. Mocht hij nog in beeld komen, dan horen we wel. Zo niet, gaan we volgende week erbij pakken natuurlijk. Zo laten we dat zoals het is. We gaan het nummer in ieder geval wel doen. En de groetjes. Ik zou zeggen, jongens, de groetjes aan iedereen voordat ik iemand vergeet. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat doet normaal Rini wel. Die noemt even de naam op, maar de namen zijn inmiddels wel bekend. Al die jaren. Wat niet bekend is, is het nummer wat door Jack is aangevraagd. En dat is ook een verrassing. Maar dat gaan we nu zeker draaien. Aangeboden door Jack Overtrek. En niet te vergeten, Job Kussensloop zijn alle twee weer lekker onderweg. Jack, nog bedankt voor je bericht. Geniet ervan. En vooral van dit nummer, door jou uitgezocht. Dankjewel.

Ja, dat was Wimmy Bauma. En dat nummer was speciaal voor Patricia. Want dus misschien dat ze nog wel de radio aan heeft. Want ik kreeg net geen contact met de familie. Maar ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. Dat geeft verder niks. Dat was om het onderwerp Formule 1 hebben erbij gepakt. En we gaan ook gauw weer verder in het programma. Want voordat je het weet is het weer 2 uur. En dan zit het erop. Dat was dus een nummer van De Ring Die Je Draagt van Wimmy Bauma. We gaan daarvoor was natuurlijk het nummer van Jack Overtrek. Dat had u inmiddels ook al begrepen. En dat is ook allemaal geregeld. Dagmaals Jack, bedankt. We hebben natuurlijk Oosterdorp Dagen gehad. Oftewel Oosterdorp Bruist. Van het weekend zit er in het Dorenspijk ook een groot feestevenement aan te komen. Dat is vrijdag en zaterdag, oftewel de Dorenspijkse dagen. Nieuwe opzet, nieuwe organisatie. Heel benieuwd, met heel veel marktkramen ook op de zaterdag en een feestavond op de vrijdag. Maar in het Harde gebeurt natuurlijk ook wat, Willem, voordat je daar een berichtje over stuurt. De scouting is daar druk bezig op het Harde met die plannen. Werkt aan de clubgebouw, oftewel scouting de Gustaaf Adolf Groep. Werkt aan plannen om haar clubgebouwen toekomstbestendig te maken. Nou, dat is een heel mooie, goede actie ook. Hoewel de precieze invulling van de verbouwing nog moet worden uitgewerkt, is de vereniging inmiddels begonnen met het werven van fondsen. En dat werpt ze vruchten af. Want dankzij de verschillende acties is er inmiddels €5.000 al ingezameld. Vrijwilligers en sponsors hebben zich de afgelopen maanden op uiteenlopende manieren ingezet. Zo gingen de jeugdleden langs de deuren tijdens een heitje en voor een kwijtje en was de scouting aanwezig met de boekenkraam op de kerstmarkt en wordt er doorlopend statiegeld, flessen en oud ijzer ingezameld. Samen levert deze actie inmiddels al €5.000 voor de geplande verbouwing. Volgens de voorzitter Vera Klein-Rensink is het een mooie eerste mijlpaal. We weten nog niet precies hoe de renovatie eruit gaat zien, maar wel dat we willen investeren in een fijne, veilige, toekomstbestendige plek voor de jeugdleden. Daar draait het uiteindelijk om. Het is geweldig om te zien hoeveel mensen zich nu aan helpen, bijdragen. Wie de verbouwingsplannen wil steunen, kan ook contact opnemen met de acties. De mail actie is acties@gustaafadolfgroep.nl. Ondertussen, na het einde van het reguliere scoutingseizoen voor oudere speltakken wacht echter nog een bijzonder avontuur. Ze vertrekken binnenkort met een jubileumkamp naar Duitsland. De Gustaaf Adolf Groep viert dit jaar het 70-jarige bestaan. Na de zomervakantie start de vereniging opnieuw met een nieuw scoutingseizoen. Er is volop ruimte voor nieuwe leden, kinderen en jongeren die willen kennismaken met de scouting zijn van harte welkom op de zaterdagmorgen. Of ja, ze kunnen een keer langskomen. Anders even contact opnemen met het bestuur apenstaartje Gustaaf Adolf Groep. Dus een mooi initiatief daar op het Harde. En ja, mocht u denken, nou, mijn kinderen hebben niks te doen. Die willen ook wel eens een keer in een boom klimmen of wat andere gekkigheid. U kunt gewoon uw kind daar naartoe sturen. Of in ieder geval even komen kijken op de zaterdagmorgen.

Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Ja, prachtig nummer van Paul de Leeuw. En die zong Ik heb je lief. Met daarvoor de Scorpions, The Wind of Change. We gaan eens even kijken naar de ANWB. We gaan naar de ANWB Alarmcentrale. Want er is natuurlijk heel veel aan de weg getimmerd. En er wordt nog steeds erg veel gewerkt. Ook in de asfaltwereld. En ook wegen afgesloten. Snelwegen A27 bijvoorbeeld. Maar ook andere snelwegen. Als er een accidentje gebeurt of een ongelukje. Dan staat alles vast. En ook binnendoor. We gaan eens even kijken hoe het de stand van zaken is bij de ANWB. En daarom schakelen we even over naar de verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Muiden is bij knooppunt Muidenberg een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Os tussen Renkum en Ravenstein heb je een kwartier vertraging. Dat komt doordat het asfalt kapot is. En tot slot op de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen, tussen Westervoort en Elde, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, dat was Piet Veerboot met Dana Winner, de westenwind. En of de wind uit het westen komt, gaan we even naar kijken. Want we hebben het weer er al bij gehad natuurlijk. Maar vandaag is het inderdaad westenwind, windkracht 3. Met natuurlijk een goede temperatuur van 28 graden maximaal. En de laagste temperatuur 17 graden. Hebben we het over Elburg neerslag. 20% kans en 50% zonneschijn. Dus nou, zijn we op de hoogte. Nu we het toch over de westenwind en de kust hebben, hebben we het even over de haven. Want in de haven is ook mooi nieuws, tenminste dat vind ik wel. Ik heb er al eens heel lang over nagedacht. Als ik sommige mensen zie, die moeten toch vanuit een bootje wat boodschappen halen, met tassen vol, vanuit de supermarkt, helemaal door de stad en dan naar de haven, is een best wel een opgave. Er is nu een oplossing voor gevonden en dat is de Jumbo boodschappenfiets. Nou, natuurlijk, u snapt het wel welke supermarkt als dat is. Maar in ieder geval, de Jumbo heeft een herkenbare boodschappenfiets ontworpen en voorzien van een opvallende look, volledig in de stijl van de huisstijl van Jumbo. Dus ja, kom je met de boot, dan hoef je niet meer naar de supermarkt te lopen. En vooral de terugweg is vervelend. De heenweg, daar gaat nog wel een mooie wandeling zonder de boodschappen. Kun je nog wel volhouden door het stadje. Lekker op het terrasje pakken en dan weer doorlopen. Maar in ieder geval, de terugweg is altijd lastig. Maar in ieder geval, nu is dat afgelopen. Bij het havenkantoor kun je een gratis leen in Jumbo boodschappenfietsen lenen dus. En je fietst zo weer naar de winkel en natuurlijk weer terug. Staat allemaal op de site van loopmedia.nl, de lokale omroep, Elburg, Facebook en natuurlijk ook op loopmedia.nl, zoals alle andere informatie over Elburg, omstreek en de regio allemaal te zien. Natuurlijk ook bij de VRMG-groep kunt u dat bekijken. En dan blijft u in ieder geval op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ja, dat is Pussycat natuurlijk met Smile, een mooie hit uit 1976, alweer een tijdje geleden. We gaan even nog het laatste nieuws van de Huis aan Huis erbij pakken en dan zie ik staan Barry de Haas, die ontvangt zijn Oldenbroeker erepenning tijdens de kinderfeest Wijk U. Onder een aangename zomerlucht en tussen de springkussens, draaimolens en honderden spelende kinderen reikte burgemeester Tanja Haasloop Amsing zaterdagmiddag 4 juli de Oldenbroeker erepenning uit aan Barry de Haas. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens het jaarlijke kinderfeest van Wijk U, dat dit jaar 80 jaar bestaat. En ja, dat is de rest van de tekst er even bij pakken nog. Juist tijdens het jubileumfeest stond de gemeente stil bij iemand zoals zo'n 60 jaar als ondersmaker met de Wijk U verbonden is. Sinds 1966 zet Barry de Haas zich in voor de buurtvereniging en in de loop der jaren vulde hij verschillende bestuursfuncties, waaronder penningmeester en voorzitter. Hij organiseerde bingo's, braderieën en was het aanspreekpunt voor de standhouders. Is vandaag de dag nog steeds het vertrouwd gezicht van de vereniging. En met zijn kennis en ervaring ondersteunt hij het bestuur en als oud schilder zorgt hij ervoor dat de materialen altijd voor de vereniging in goede staat zijn. Wijk U werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht om kinderen en gezinnen uit een minder welvarend deel van Wezep ontspanning en plezier te bieden. 80 jaar later brengt het jaarlijkse kinderfeest een traditie die al generaties lang een begrip is. En nog altijd honderden basisschoolkinderen uit Wezep en Attenbroek samen voor één dag vol spel, plezier en ontmoeting zorgen. Volgens de burgemeester kan er daarom geen passend moment zijn om de Haas te onderscheiden. Nou, dat is heel mooi. En zo hoort het ook, de vrijwilligers, daar moeten we het allemaal voor hebben. Dat is natuurlijk hier ook het geval.

was Sugar Baby van de Robets. En daar zijn we ook mee aan het eind gekomen van dit programma middagmatinee met EB tot en met 2. En dat betekent dat we er even uitgaan. Vanavond ben ik er weer, als het goed is, hier in de uitzending weer in de studio met het programma WWW. Gaan we praten over Doris Pijk. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En een hele fijne dag nog. Amsterdam.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land vertraging op de A6, Lelystad richting Muiden. Bij Muidenberg gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog een half uur vertraging. Van de A28, Amersfoort richting Utrecht. Bij Utrecht 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen Renkum en knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. En tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook nog eens 15 minuten op onthoud, omdat het wegdek daar kapot is. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens, tussen Elst en Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 50 kilometer file al in het midden van het land. De meeste files zijn dagelijks en een paar opvallende, zoals de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is het asfalt in slechte toestand. Er is daar een snelheidsbeperking ingesteld. Er staat wel zo'n 12 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. Vertraging 20 minuten. En de N50 valt op Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ruim 100 kilometer file in het midden van het land. De meeste oponthoud op de A27 Utrecht-Almere. Voor Huizen 8 kilometer file met een half uur vertraging. De A50 valt op Arnhem richting Os. Bij Ravenstein is het wegdek in slechte toestand. De vertraging is een kwartier. En tenslotte valt nog op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

wist niet dat ik zoveel aan jou gaf.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was naar werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de 1e etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd bijna 100 kilometer file in het midden van het land. De meeste oponthoud op de volgende wegen daar. De A27 Utrecht richting Almere. Voor Huizen 10 kilometer met een half uur vertraging. A28 Groningen richting Amersfoort. Bij de IJsselbrug is een ongeluk gebeurd. Er zijn er nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er is maar één rijstrook open, vertraging 50 minuten. A50 Arnhem richting Os, voor Valburg een half uur vertraging. En het is opvallend druk op de N225 Rhenen richting Oosterbeek. Voor de aansluiting met de A50 staat 3 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Welkom in het programma WWWW, of Wat Willen We Weten. Dat is eigenlijk de originele tekst. En het is hier vanavond tussen 6 en 7 op maandag 6 juli. Ja, ik zit vanavond alleen in de studio, want Rob heeft een vakantieperiode geboekt. In Malta, heb ik begrepen. En hoe lang als dat duurt, weet ik niet. Maar in ieder geval vanavond is hij er niet. Hij zit lekker op Malta en daar heerlijk genieten op het terrasje, neem ik aan. Want dat was de bedoeling. Nou, wat gaan we doen vanavond? We gaan, als het goed is, twee onderwerpen even aankaarten. En ja, alles dan wat er nog voor de rest voorbij komt, dat pakken we mee. In ieder geval, we gaan zo even de actie noemen. Of in ieder geval informatie over de actie van Geef Aalt de Laatste Kans. Daar hebben we al eerder aandacht aan besteed. Aalt van de Weg is dat. En die heeft een speciale ziekte. En die moet dan eventueel voor een behandeling, een specialist, naar Los Angeles. En dat is de enige mogelijkheid om hem nog beter te krijgen. Dus daar gaan we straks even aandacht aan besteden. En hierna. En dan niet te vergeten de Doornspijkse dagen. De heel veel feestdagen zijn dus al voorbij. In Oosterdorp Bruist hebben we al gehad. We Noordeinde hebben we gehad. Er is in ieder geval in Elburg ook alweer voldoende gedaan. We gaan nu even kijken naar de Doornspijkers die het opnieuw opgepakt hebben. Want normaal was het altijd, het heette anders. Ik weet niet meer precies hoe het boerendag of zo. Nou, in ieder geval, dat was altijd in augustus. Deze groep Doornspijkers die bij elkaar zijn gaan zitten, die hebben de spullen opgepakt omdat het gestopt was. En dat noemen ze nu de Doornspijkse dagen. En dat is aankomend weekend 10 en 11 juli. En daar gaan we straks over spreken met de voorzitter, als het goed is, Henry Hofmeijer.

van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof.

was Dana Winner met zijn 1000 mooie dromen. Ja, en die dromen die gelden natuurlijk ook voor Aalt van de Weg. Die blijft ook dromen en hopen. En vooral bidden dat het allemaal goed gaat komen. En waar hebben we het dan over? We hebben het over een Aalt van de Weg uit Oosterwolde. Die stapte elke werkdag op de fiets naar zijn werk toe. Met de racefiets zelfs naar zijn werk in Altenbroek. Nu komt hij al bijna 2 jaar nauwelijks meer uit bed. Hij heeft een zeldzame lycorhypotensiesyndroom. Nou, ik hoop dat ik het goed zeg. Best wel een ingewikkeld woord. En waarbij de klachten steeds toenemen zodra hij rechtop zit. Een specialist in Los Angeles ziet volgens hem nog mogelijkheden voor een behandeling. Ja, waar gaat het dan hier om? Ik zal het er ook even bij pakken. Lycorhypotensiesyndroom, dat is daarbij lekt het hersenvocht weg vanuit je hersen naar beneden. En dat komt door, en daardoor kunnen klachten ontstaan. En dat komt doordat lekkages in zijn rug en nek zijn gevonden. Dat betekent dat daardoor het hersenvocht uit zijn hoofd wegloopt. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Hij heeft ook zware hoofdpijn, veel druk op zijn hoofd, misselijk en ziet ook heel slecht. Sommige dagen ziet hij alleen maar waars. Ook heeft hij momenten waarop zijn lichaam begint te trillen. Ja, liggen vermindert de klachten. Rechtop staan of zitten maakt het juist erger. Dat is logisch. En daardoor zijn er dagelijks dingen zoals lopen naar buiten gaan of langer aan tafel zitten bijna niet meer mogelijk. Nou, er is al een lang traject vooraf gegaan, een behandeltraject achter de rug. Hij kreeg 6 zogenaamde bloedpatches en daarbij wordt eigen bloed ingebracht en hopen dat dan de lekkage van binnenuit wordt afgesloten. Maar dat heeft tot nu toe geen effect gehad. Ik zal zo even uitleggen waarom. Daarna onderging hij 3 operaties in Amsterdam. Ook brachten dat het niet gewenste herstel. Volgens Aalt en zijn familie zijn er in Nederland op dit moment geen behandelmethodes meer kunnen worden aangeboden. Ja, dat nieuws kwam natuurlijk hard aan. Ik denk eigenlijk wel een shock toen ze dat hoorden dat je hieruit behandeld bent. En de hoop is nu gevestigd op een specialist, trouwens een Nederlander, die in Los Angeles zit. En die specialist, daar hebben ze contact mee gehad en die heeft zijn gegevens bekeken, mijn medische gegevens dan. En die ziet nog wel een mogelijkheden voor behandeling. Nou, dit geeft perspectief, maar brengt ook veel onzekerheid met zich mee natuurlijk. Het is niet duidelijk of en wanneer Aalt naar de Verenigde Staten kan, welke behandeling volgt en welke kosten worden vergoed. Dan zit je hier met je eigen gezin, vrouw en kinderen en dochter. En je weet niet allemaal hoe je dat moet regelen, zegt die familie en bekenden hebben daarom een werkgroep gevormd. Een actiegroep, kan ik beter zeggen. En die probeert een mogelijke reisbehandeling en revalidatie alvast voor te bereiden. Ook loopt er een inzamelingsactie natuurlijk voor de kosten. Want dat is natuurlijk niet goedkoop. Die mogelijk niet worden vergoed. Hoeveel geld er uiteindelijk nodig is, is niet helemaal bekend. De werkgroep heeft daar nog contact over met het ziekenhuis in de Verenigde Staten en ook met de verzekeraars. Ja, Aalt die ontvangt veel steun en die vaart het ook als zeer erg fijne steun van vrienden en andere betrokken. En ook het geloof geeft hem een houvast. Nou, wat kunnen we doen? U kunt natuurlijk ook zelf op de site kijken. Geef Aalt een laatste kans. Maar er zijn heel veel initiatieven al gedaan. Ook initiatieven door particulieren, maar ook door bedrijven. Hè. Ze zitten dan te denken aan vers gebakken appeltaart te maken. Of noem het maar op. Je kunt van alles verzinnen. Iemand achter de motor of in de auto de kleine vergoeding een avondje oppassen. Onkruid wie de auto's wassen. Dat is pas ook gebeurd. En natuurlijk cadeaubonnen voor bedrijven. Je kunt als privékok natuurlijk ook een keer bij iemand voor 2 personen koken. Nou, al die dingen en al die acties die kunt u dan zelf organiseren. En dan is het beste dat u even contact opneemt natuurlijk met iemand van de organisatie. En dat is William van de Weg. En dat is nummer 06-429-299-44. Buiten de acties om, u kunt natuurlijk ook doneren, want dat is ook wel de bedoeling dat er ook geld binnenkomt. Vooral veel geld, denk ik. Dus er is, zeg maar, zoals er zijn 3 dingen. Donaties, als u daar op de site kijkt van Aalt van de Weg, oftewel de actie van Geef Aalt een laatste kans. Dan kunt u klikken bij doneren, acties en nieuws. Nou, nieuws, dat heb ik net zo'n beetje voorgelezen. Het laatste nieuws van Aalt en de situatie. Ik heb trouwens verder zelf ook nog gesproken. Best wel heftig om dat allemaal zo aan te horen. En toch is hij nog, heeft hij de moed er nog niet opgegeven. Hij ziet het ook echt als een laatste kans. En de familie natuurlijk ook.
Nog even terug over die eerdere behandeling. Want omdat ik hem gesproken heb, is dat voor mij een beetje duidelijk geworden waarom als het in het buitenland wel gaat, misschien in Nederland niet. Het heeft te maken, zoals al eerder vermeld, dat die bloedplasjes toegekregen, gediend kregen. Maar dat zijn eigenlijk plaatselijke pleisters aan de binnenkant van het ruggenmerg, ruggenwervel moet ik zeggen. En als je dan dus een meerdere posities hebt waar dus lekkage is, dan helpt dat niet. En zoals ik begrepen heb verhaald, dan stoppen ze dus ook met deze actie. Maar dan komt er een soort binnenbandbuis in en dat die dan helemaal dus lekvrij gaat worden. Tenminste, zo is het mij een beetje uitgelegd. Het zal wel niet helemaal gaan zo makkelijk als ik erover praat. Maar in ieder geval, het moet wel gebeuren dat er een soort binnenwand in komt die op meerdere posities dan het vocht in ieder geval niet naar buiten laat lopen. En dat het dan binnen in de ruggenwervel blijft. Dat is eigenlijk de basis. En dat zien ze dus in Los Angeles zitten. Er is ook al heel veel contact met de arts daar. Zoals zeggen ze, Nederlander. Die is ook op de hoogte van zijn behandelingen hier in Nederland, dus er werd goed mee samengewerkt. Dus het is niet zo dat er een concurrentiestrijd wordt. Nee, het is een aanvulling van wat hier allemaal gedaan is in de ziekenhuizen. Zoals gezegd, op de site Geef Aalt Laatste Kans kunt u dus ook buiten de verhalen om en natuurlijk de acties die u zelf kunt doen. Een donatie zit ook een Q-code op. En dat betekent dat u dus daar zelf een kleine bijdrage op kunt doen en alle kleine beetjes helpen. Ik heb al eens eerder met andere acties mee te maken gehad, natuurlijk ook bij de EBF. En dat betekent dat, heb ik wel eens gezegd, als elke inwoner van Elburg een eurotje doet, dan hebben we ook alweer 20.000 euro binnen. Dus ik zou zeggen, ga even naar de site toe. Kijk even bij de actie van Geef Aalt de Laatste Kans. En daar staat, zoals ik zeg, die Q-code. Daar kunt u in ieder geval al wat op storten. Maar daarnaast kunt u ook, als u zelf nog iets leuks verzint, denk nou, we gaan eens even langs de deuren met eigen gemaakte cake. Prima. Allemaal ten gunste van deze actie. Dan kunt u het beste even contact opnemen met William van der Weg. Zoals ik vermeldde, 06-429-29944. En dat is het nummer van William van der Weg. En wilt u een mailtje sturen, dan is het William met twee L's. Van de weg is niet het goede woord. Er staat VD weg, dus dat u niet van de weg indikt, maar William.vdweg @hotmail.com. Dus, en dat is de contactpersoon voor mocht u zelf ook een bijdrage of iets anders verzinnen om in ieder geval geld binnen te halen en zoveel mogelijk dan om de actie goed te ondersteunen en in ieder geval ervoor zorgen dat Aalt zo snel mogelijk richting Los Angeles kan en daarmee zijn behandeling hopen te volbrengen. En dan hopen en bidden we maar dat dat goed mag komen. Dus, en anders kunt u al nog even op de site kijken, zoals ik zeg, Geef Aalt de Laatste Kans.

Ja, alles komt goed. Dat zingt Wimmy Bauma. En dat hoop ik maar, zoals ik net al de actie heb vermeld voor Geef Help Aalt met zijn laatste kans. En we hopen dat het inderdaad goed komt. Wimmy Bauman, moet ik zeggen, ook een van de artiesten die meedoet bij de Doornspiekse Dagen. De Doornspiekse Dagen is het en het is 10 en 11 juli. Gaan we zo meteen straks praten met de voorzitter ervan. En dat is Hendry Hofmeijer. En we gaan dat eens even kijken wat hij allemaal te melden heeft en hoe het eruit ziet. Ze zijn druk bezig, ik geloof dat al een tent aan het opzetten, want het is natuurlijk aankomend weekend. Maar er is natuurlijk niet alleen een feesttent, er is ook nog markt. Maar dat gaan we allemaal zo meteen bespreken met Hendry Hofmeijer, de voorzitter van de Doornspiekse. Ik pak even wat anders erbij, een ander bericht nog, want iedereen, ja, iedereen niet. Er zijn ook heel veel mensen gaan op vakantie. Ik heb ook begrepen dat er juist ook mensen niet op vakantie gaan. Ja, dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. Sommigen kunnen het ook niet betalen tegenwoordig, het is ook hartstikke duur. Maar goed, diegene die wel gaat, die moet even een paar dingen in de gaten houden. Want je komt pas na 13,7 dagen echt vrij. Bij. Dat betekent dus, wij gaan nog wel eens een weekendje weg.nl of een paar dagen, denk ik nou even lekker uitrusten. Maar waarschijnlijk heeft dat helemaal geen zin zo te lezen, want het zit in je gestel dat je altijd aan het werk bent. En voordat je daar overal los van komt, dan duurt dat toch nog wel even. Nederlanders hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om bij te komen van ons werk. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Al is loskomen van je werk voor de een makkelijker dan voor de ander. Nederlandse werknemers geven aan gemiddeld 13,7 dagen nodig te hebben om de batterij weer helemaal op te laden. Dat blijkt uit een Europees onderzoek in 16 landen en dat heeft van het HR en salarisdienstverlener SD Works. Er werden ook 1000 Nederlandse werknemers ondervraagd. Cijfers laten zien dat jongeren vanaf 25 jaar of jongeren zelfs minder vakantie nodig hebben om te stellen, namelijk 10 dagen. Hoe ouder je bent, hoe langer de hersteltijd. En dus de groep van 50 tot en met 64 heeft gemiddeld 15 dagen nodig om te stellen. Nou, dat is dan mooi. Dan weet u dat ook weer voor de volgende keer. Dus als tegen de baas zeg ik ga op vakantie. Hij zegt, nou je kunt wel een weekje krijgen. Dan kun je gewoon beter gelijk zeggen. Dat heeft totaal geen zin. Want ik heb gehoord en gelezen dat je er zeker 15 dagen vooruit moet trekken. Anders kun je zo goed thuis blijven.

Ja, het is feest in de tent. En dat was ook de bedoeling dat we de tentenbouwers er even bij pakken. En die zijn natuurlijk druk daar in Dorenspijk. Ik zal even kijken op de achtergrond of ze er nog weer in zitten. En dan kom ik even daar weer op terug.

0: Nou, dat gaat even niet lukken. En we gaan denk ik nog even een stukje muziek draaien. En dan gaan we het even opnieuw proberen om in contact te komen met de organisatie van de Dorenspijkse Dagen. Dat is aankomend weekend, zoals gezegd. Dus, maar ik weet, ze zijn inmiddels bezig met de feesttenten op te bouwen. We hadden afgesproken dat we even zouden bellen tussendoor. Dat is niet helemaal gelukt, maar we gaan het opnieuw proberen. En we gaan even een stukje muziek draaien.
1: Je hebt van die dagen, dan zit er werkelijk niets mee. Je bent chagrijnig en hebt hoofdpijn voor twee. Vol tegenzin, raap je jezelf bij elkaar. Nog maar 5 dagen werk.

0: la. Er wordt feest vieren in de tent en het leven. Wij vieren het feest. En dat is Danny Heden. En als het goed is hebben we nu de voorzitter aan de lijn van de Dorispijksdagen. Henry Hofmeijer, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is gelukt. Net ging het even mis, ik weet niet, maar je was druk, hè?
1: Ja, we waren druk. Het was een drukke dag, een heftige dag.
0: Ja,
1: ja, dus alles, ja.
0: Ja, voor de luisteraars.
1: Ik ben bezig.
0: Voor
1: de luisteraars. De tentmiddag zijn geplaatst.
0: Ja.
1: Nu zijn hier allerlei mensen de hekken plaatsen. En, ja. Dus ja. Er moet veel gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dat komt goed.
0: Ja, we hebben het over de Dorispijkse dagen voor de luisteraars. Ik denk, waar is die man nu druk mee? Maar je bent in ieder geval de tent gaan bouwen en ook de hek gaan plaatsen. En is dat allemaal al nodig? Want het is pas zaterdag.
1: In verband met de veiligheid komen er veel hekken.
0: Ja.
1: Moeten van de gemeente. Dus we willen liefst woensdagavond klaar zijn. Woensdag, donderdag klaar. Dan hebben we nog iets speling.
0: Ja.
1: Mocht iets speling zitten, ja, dan kunnen we schakelen. Als we zeggen, jongens, we beginnen dinsdagavond en dan wordt het verder morgen. Dan moet je nog schakelen. Ja, dat lukt niet meer. Dus
0: zeggen
1: we op tijd beginnen en dan hebben we nog iets speling.
0: Ja.
1: Eventueel.
0: Heel goed. Even voor de luisteraars, Henry. wat houdt de Dorispijkse dagen in? Zijn twee dagen, is het 2 dagen feest of zijn het 2 verschillende dagen?
1: Met 2 verschillende dagen. We hebben vrijdagavond de feestavond. Van 6:30 tot en met 1:00. Huldiging DSV, de jeugd. Kinderdisco, er komen verschillende zangers, DJ's. Dat is de vrijdagavond. En zaterdag begint de markt om 9:00 tot en met 4:00 middags. En zo'n markt en ook met allerlei evenementen ernaast.
0: Ja.
1: Dus er komen veel oldtime trekkers, er komen een groot ondernemersplein. En er komen voor de kinderen heel veel bezigheden: ponyrijden, brandweerhouder komt er, noem maar op.
0: Heel veel.
1: Heel veel.
0: Heel veel te doen dus op die zaterdag. Even die feesttent, wordt die ook gebruikt voor zaterdag?
1: De feesttent wordt ook wel gebruikt voor zaterdag, ja. Want de zaterdag geeft hij mooi weer op.
0: Mm-hmm.
1: Of warm weer. Dus we hebben zeg maar 1 rode parasol, gelukkig.
0: Ja. Ja.
1: Dus als de mensen hier zaterdag eventjes uit de zon willen zitten, dan zaterdag wordt de tent opgetogen. Er komen allemaal lange tafels in te staan. Dus dan kunnen de mensen hier mooi even schaduw...
0: Even dan het gebied. Die tent, daar kan iedereen niet omheen. Die zul je van afstand wel kunnen zien. Maar,
1: inderdaad.
0: Maar de kramen en zo, die zijn trouwens allemaal verkocht, heb ik begrepen. Maar Marco van Doek, die regelt dat, dacht ik.
1: Ja, klopt. Ja. Die zijn allemaal bezegd. Hadden we niet verwacht. We zijn natuurlijk laat begonnen met het hele evenement.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben in maart zijn we begonnen met de markten. Kramen uitdelen. En iedereen zegt tegen ons, ja, daar red je nood.
0: Ja.
1: Want in januari wordt normaal alle kamer bezegd.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zijn toch begonnen. En ja, er ging boven verwachting. We hebben 130 kamer vol gekregen. Dus dat is super.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik hoor het al natuurlijk van Marco inderdaad. En dat is een succes in principe. Dat zijn al een basisdingen die dan gegarandeerd zijn voor in ieder geval de inkomens. Daarnaast hebben jullie nog verloting, heb ik begrepen.
1: We hebben verloting, ja. Die verloting vindt op zaterdagmiddag plaats. 4:30, 5:00 in de tent. Tot nu toe lopen alles op rolletjes.
0: Ja.
1: De sponsoring liep als een speer. Veel vrijwilligers, iedereen heeft zich aangemeld. Dus niks te klagen.
0: Nee. Dan nog even over die verloting. Je hebt het over, dan wordt de trekking. Maar kunnen mensen ook nog loten kopen?
1: Ja, absoluut.
0: We hebben loten
1: in de voorverkoop, een aantal. Maar zaterdag en vrijdagavond kunnen mensen hier ook gewoon loten kopen. Bij de kassa zijn de loten gewoon te koop. Dus,
0: Dus degene die dan geen lot kan, die kunnen altijd nog daar...
1: Die kunnen hier kopen. En
0: We
1: hebben allemaal ook normale prijzen. Een consumptie kost €2,50.
0: Okay.
1: Dus dat zijn normale prijzen.
0: Ja.
1: En zaterdag is alles gratis voor de kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze kunnen overal voor niks in. Er komen 5 kwartjes, dus ze kunnen kwart rijden. Ze kunnen, noem maar op.
0: Ja. Ja.
1: En alles is gratis.
0: Nou, mooi. Wat niet gratis is, las ik net, is de entree van de feestavond op de vrijdag. Dat kost een tientje, zag ik.
1: Tot en met onder 18 gratis.
0: Ja.
1: Ja, en boven 18 €10 pp.
0: Oké, en die kaartjes kunnen ze ook gewoon kopen bij de kassa?
1: Ja, bij de kassa kun je kopen.
0: Ja. Nou, het ziet er allemaal mooi uit, Henry. Ik hou je niet langer op, want je bent hartstikke druk. En,
1: we zijn hartstikke druk. We zijn morgen 5:00 begonnen met z'n allen.
0: Ja.
1: Tenminste, om dingen op te halen en,
0: mm-hmm.
1: en neer te zetten en uit te werken.
0: Nou, heel goed.
1: We zijn nu... Er komen zo meteen de agraren zijn gekomen, dus we gaan zo meteen ook met het stroomplan beginnen. Dus we hebben de tijd hard nodig. En lukt allemaal wel, maar we hebben de tijd wel, ja, wel hard nodig.
0: Ja. Goed, nou hartstikke mooi. Nogmaals, ik hou je niet langer op. Kom zo ook nog even kijken. Nog één ding, want je had het al over. De meeste dingen zijn toch al succesvol boven verwacht in gelopen. En de kraamverkoop, de loten. En het mooiste is nog dat het waarschijnlijk ook mooi weer wordt.
1: Hij wordt, ja, hij wordt perfect weer.
0: Ja.
1: Dat kan niet beter, dus ja. Er wordt een graadje van 30 gekeken. Het is natuurlijk wel warm, maar je kunt weer 30 graden hebben als 15 graden naar regen. Dus we hebben alle.
0: Nee, daarom.
1: Ja. Kijk, we hebben ook gewoon. Ik heb vandaag best wel veel vragen gehad over de bepaalde mensen. Over, ja, er komt iemand met ijs, er komt iemand met koeien. Dus voor die mensen hebben we allemaal paardjes die kunnen regelen. Dus iedereen staat beschut, die beschut wil staan. Dus,
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke mooi, Henry. Nogmaals bedankt dat je even in de uitzending wil komen. Heel veel succes daar met z'n allen.
1: En, ja, prima, bedankt.
0: En we spreken elkaar weer. En nogmaals, de groetjes aan de jongens. En ja, maak er wat van. Oké, prima.
1: Prima, Egbert.
0: Yo.
1: Hoi.
0: Ja, dat was Henry Hofmeijer, voorzitter van de Doris Pijkse Dagen. En een van die artiesten is Wimmy Bouwman. En daar is dit nummer van.

Ja, in het zicht van de haven, dat was Wimmy Bauma. En Wimmy Bauma is een van de artiesten die dan optreedt op vrijdagavond bij de Doornspijkse Dagen. Doornspijkse Dagen staat er officieel. En dat is dus vrijdag 10 juli. Dat begint dus, zoals eerder gezegd, met een kinderdiscootje vanaf 6:30. Dan worden de huldigingen gedaan van de jeugdkampioenen Doornspijk 61. Het is natuurlijk ook Doornspijkse Dagen, logisch. En die jongens doen het goed. Dus vandaar ook mooi dat ze dat even aandacht gaan besteden in de feesttent. En dan gaat het feest los met diverse artiesten. En onder andere is dat Wimmy Bauma, zoals op meld. Danny Heden en de Sinave Zangers. En wie er ook aan meedoet is niemand minder dan Hart in 10. En Hart in 10, daar hebben we natuurlijk ook nog even een nummer van gevonden.

Hart en tien met elke dag zomer. Nou, dat is inderdaad een mooi streven. We gaan even naar het laatste nieuws. En dan lezen we hier in de Huis en Huis dat in het Harde streep door de plannen voor het station het Harde en omgeving. Nou, wat houdt dat eigenlijk in? De gemeente zet een streep door de grootschalige plannen van het station voor het station het Harde en omgeving. Onderzoek wijst uit dat de plannen niet haalbaar zijn. Zowel ruimtelijk als financieel zijn er veel belemmeringen. De grootste struikelblok ligt binnen een Natura 2000 gebied. Wat geldt genoeg als nagenoeg onmogelijk.

moet ik zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook het geval. Hè. Het college kiest voor een doelgerichte aanpak rond de huidige stationlocatie. Een verplaatsing naar de overzijde van Epeweg is daarmee van de baan. Het bestaande spoorperron blijft behouden. Onderzoek moet uitwijzen welke verbeteringen op korte en op lange termijn mogelijk zijn. Dit betreft maatregelen voor een betere bereikbaarheid, extra voorzieningen zoals verkoop van koffie en broodjes. Ja, er gaat ook een vervolgonderzoek komen en hopen dat daar nog wat in verandert. Maar voorlopig blijft het zoals het is.

Ja, dat waren de Beatles met Let It Be, een oude hit van 1970. Goed, we hebben nog een paar minuten te gaan. Dan is het alweer een einde van dit programma. Het programma WWW, wat willen we weten? Er was vandaag, stond het in het teken van Help Aalt of Geef Aalt de laatste kans. Hebben we het over Aalt van de Weg voor donaties en acties om hem een behandeling te geven in Los Angeles. En natuurlijk de Doornspijkse dagen die eraan komen. Aankomend weekend, vrijdagavond met de feesttent en overdag de markt. Dat is op zaterdag van 9 tot 4. Goed, dat was Henry Afmeijer, voorzitter. En natuurlijk ook Marco, bedankt voor al het werk wat ervoor gebeurd is. En zeker voor die kramen te verhuren. Ja, we gaan nog even terugkijken wat vanavond nog op televisie is. Wat betreft het voetbal. Hebben we natuurlijk vanmorgen ook al over gehad. Maar voor degene die wat later is ingeschakeld. De wedstrijden van vandaag. Dat is niet de minste. Portugal tegen Spanje. De wedstrijd begint om 9 uur. En mocht u nog wakker willen blijven voor België, dan is dat om 2 uur de bedoeling. Want dan moeten ze tegen de Verenigde Staten. En Verenigde Staten België is vannacht dus om 2 uur. Nou, morgen hebben we nog een hele mooie wedstrijd. Argentinië, Egypte en ook Zwitserland tegen Colombia. Dat zijn de wedstrijden voor de 8e finale. Goed, dat was de WK. Daar kunt u dus nog even naar kijken. En waar u ook naartoe kunt is naar het luisteren van de radio. En dat is zeker naar de lokale omroep Elburg. Want hierna hebben we ook nog wat, zeker een programmering. Het orgeluur van Maarten Seibel. Van Aarts tot Eeuwigheid, Aard Duits. Die is dan tot 9 uur. En dan hebben we Harry Hollander en Adriaan Brunnik. Die, Bruinik moet ik zeggen, tot 10 uur. Die doen toetie en dat zal ook wel fruity wezen. En dan de nagedachtenis van Herman Diepes. Dat gaat van 10 tot en met 11. En dat is de programmering van vandaag. Morgen gaan we weer opstarten natuurlijk met uiteraard Dries Smit elke dag hier op de radio tussen 7 en 9. En ook niet te vergeten Bart van Dijk, die komt weer gezellig aanschuiven van 9 tot en met 12 uur met zijn muziekmuseum. Daarna middag matinee met Jeanette. Ook 3 dagen achter elkaar. Bart ook dinsdag, woensdag, donderdag. Zelfde tijd. Ook Jeanette middag matinee. Dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag is weer iemand anders aan de beurt. En dat is Ben. Dan de topdag, die gaat natuurlijk morgen ook beginnen. Wat is de topmiddag, kan ik beter zeggen. Geert-Jan Top, die gaat ook een radio maken weer van 2 tot en met 4 daarna. Wat mooie muziek. En dan Ellen versus Rob. Rob is er volgens mij niet, dus hoe dat verder gaat, weet ik niet. Maar in ieder geval, Ellen dacht ik wel. Stemloos hebben we nog love songs en ook de herhaling van het programma WWW. Dat zijn de programmeringen voor aankomende uren en voor morgen. Nou, dat was het. Ik wil zeggen namens iedereen hier van de lokale omroep. En natuurlijk een hele fijne avond toegewenst. En bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 van Groningen naar Amersfoort. Daar gebeurde tijdens de spits een ongeluk bij de IJsselbrug. De weg is alweer even vrij, maar er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeer.

Goedenavond, luisteraars. De stad Wesel in Duitsland, niet zo ver over de grens bij Arnhem, is een stad die altijd nauw verbonden is geweest met ons land. Ook een stad die in de Tweede Wereldoorlog zwaar heeft geleden en grotendeels werd verwoest, maar ook de indrukwekkende Dom. De stad werd weer opgebouwd en ook de prachtige Dom verrees uit de as. En deze Dom was voor de oorlog onder meer de later zo bekend geworden organist Karel Straube als organist verbonden, een leerling van Max Reger, die ook veel van zijn orgelwerken hier voor het eerst heeft uitgevoerd. Vanavond wil ik met u graag in deze kerk het orgeluur doorbrengen en we gaan luisteren naar de organist Ansgar Slaai, die een orgel bespeelt dat in 2000 en 2001 werd gebouwd door de bekende Deense orgelmaker Markussen, die bij de bouw van het nieuwe orgel gebruik maakte van het pijpwerk van het voormalig Balkenorgel in deze kerk. Het is een groot drieklavier orgel met in totaal 56 stemmen. Qua opbouw in het koor van de kerk is het een wat merkwaardig orgel geworden met een prachtige klank. Aspar Slaai gaat deze orgeluur openen met door de voor ons te gaan spelen van Louis Nicolas Clairabault, een Franse organist, componist die leerde van 1876, herstel die leerde van 1676 tot 1749, Suite du Premier Ton. En dit werk heeft de volgende delen: Grand Plein Jeu, Fugue, Duo, Trio, Passus en Dessus de Trompette, Récit en Dialogue sur la Grande Jeu.

Het volgende werk is van de Duitse componist Gerard Böhm, de leermeester van Johann Sebastian Bach en de leden van 1661 tot 1732. En daar hoort u nu de partita over het koraal Wir nun in Liebe Gott lässt walten. En dat is een koraalbewerking met een aantal variaties.

Johann Sebastian Bach is vertegenwoordigd met zijn vijfde trio-sonate met delen Allegro, Largo, Allegro. En u hoort opnieuw de organist Ansgar Schley op het Magussenorgel in het Dom van Wesel.

Vervolgens van Felix Mendelssohn Bartholdy, de orgelsonate nummer 3 in A-dur. En dit werk heeft de delen Commoto Maestoso Un Poco Memo Forte en het bekende Andante Tranquillo.

En dan sluiten we af met twee koraalvoorspelen van Max Reger. Kom, o kom, du kaas des levens. En weer de munter, mijn gemüte. En daarmee sluiten we ook ons orgeluur van vanavond af. U hoorde de organist Ansgar Slaai op het Maakhoesenorgel in de Dom van Wenen. En Marco van Doren en ik danken u voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
2: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
1: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, lieve mensen, van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. Het komende uur ga ik voor jullie vullen met fijne klassieke muziek. We begonnen met Mozart, die werd geboren 6 jaar nadat Bach overleed. Bach overleed in 1750. Bach besteedde zijn leven met name aan het maken van barokmuziek. Het was een bijzonder mens. Hij had het niet heel hoog in de bol. Hij was gewoon goed. Hij ging ook vrij nonchalant om met zijn composities. Soms gaf hij ook composities weg. Bijvoorbeeld zijn suites voor cello. Die gaf hij gewoon aan de eerste cellist cadeau. En nu, 250 jaar later, zijn ze nog altijd het hoogtepunt van de cello-literatuur. Bach moet zelf ook een begenadigd klavierspeler geweest zijn. En toen zijn Franse nummer 1 in Dresden vertoefde, werd er bijvoorbeeld een wedstrijd georganiseerd tussen hem en Bach. Dat was Marchand. Het verhaal gaat dat Marchand tijdens het inspelen Bach zo observeerde en dat hij de benen nam. Hij wilde met deze man niet in competitie gaan, want hij was nergens, hij zag het niet zitten. Toen op enig moment prins Leopold hertrouwde en zijn tweede vrouw dus geen of minder belangstelling toonde, eigenlijk geen belangstelling toonde voor muziek, vond Bach eigenlijk wel dat hij wel moest opstappen. En het werd een baan in Leipzig, waar hij verantwoordelijk werd voor muzikale gebeuren in de grote Thomaskirche. Maar die sollicitatieprocedure was ook bijzonder, want ja, in die tijd beschouwden mensen Bach nou helemaal niet als de belangrijkste componist ooit. Hij mocht meedoen en er waren mensen als Telemann die ze toch al hoger achten. Nou ja, lang verhaal kort. De eerste twee in de sollicitatieprocedure bedankten gewoon voor de eer, het lage loon. En uiteindelijk kreeg nummer 3 de job. Johann Sebastian Bach. En daar kon hij doorgroeien. Hij kon datgene doen wat hij het allerliefste deed en waar hij ook heel goed in was. Het maken van kerkmuziek. Gottes Zeit is die allerbeste Zeit.

Passacaglia is een compositie die zijn oorsprong vond in een Spaanse dans. Het is een typisch barok fenomeen. En ook hier wist Johann Sebastian Bach het beste tegenwoordig te brengen. De Passacaglia van Johann Sebastian Bach, die hij schreef voor orgel, is waarschijnlijk de beroemdste Passacaglia aller tijden. En hij is ook veelvuldig georchestreerd. Johann Sebastian Bach was en is nog steeds een meester die onovertroffen barokmuziek kon maken. De Passacaglia. Hier.

was ik al, ja, van Johann Sebastian Bach. Richard Wagner. 1848 was het toen hij zijn opera Lohengrin componeerde. Lohengrin was de zoon van de graalkoning Parsifal. Het verhaal vindt zijn oorsprong in een middeleeuwse legende rond Parsifal. Parsifal was ridder van de ronde tafel die in een boot, voortgetrokken door zwanen, een maagd moest gaan redden. U hoort het bruidskoor.

scherzkoor uit Lohengrin van Richard Wagner. Een vocalise is eigenlijk een gedicht op basis van klanken. Een gedicht op basis van klanken. Sergei Rachmaninov, die kon dat prachtig componeren. En het wordt gezongen door Olga Zinovieva.

was de geweldige sopraan Olga Zinovieva. Beste luisteraars, lieve mensen, ik ga weer afscheid van jullie nemen. En dat doe ik dit keer graag met een werk van Johannes Brahms. Zijn academische feestouverture. Ik hoop dat we elkaar volgende week weer aan het toestel treffen. En ik zou zeggen, maak er een mooie week van.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luisteraars, het is maandagavond 9 uur en alweer de hoogste tijd voor Tutti. Het muziekprogramma van de Veluwe, waar harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands, marching en showbands en slagwerkensembles in de picture komen te staan. Mijn naam is Harry Hollander en samen met Adriaan Bruining willen we dit programma graag weer aan u presenteren. De techniek deze avond wordt verzorgd door Daniel Bruining. En deze avond gaan we veel aandacht besteden aan het wereldmuziekconcours dat de komende maand zal plaatsvinden in Kerkrade. En Adriaan, we hebben twee gasten in de studio zitten. Misschien kun je die even presenteren. En daarna even aangeven welk muziekstuk we als eerste daarna gaan luisteren.
1: Juist, Harry, want we hebben vandaag echte brassbandkennis in ons midden. De eerste is Jonathan Henneveld. En hij heeft een onderzoek gedaan. Gaat daar vandaag heel veel over vertellen over de brassband, het verenigingsleven, maar ook hoe dat in de Verenigde Staten gaat. En de brassbandkenner van de Veluwe, ik denk wel, heeft de beste brassband wel gedirigeerd.
0: Absoluut.
1: Hendrie van Loo. En die gaat ons ook een beetje meenemen in zijn ervaringen en verwachtingen, maar ook hoe dat nou precies werkt. Maar eerst gaan we luisteren naar een brassbandwerk, Juris Week, uitgevoerd door brassband Willebroek onder leiding van Frans Violette.

0: Dat was Jewish Wells, uitgevoerd door Brassband Willebroek uit België. Onder leiding van Frans Violet. De Brassband is natuurlijk iets waar we allemaal weten dat de Leger des Hels daar natuurlijk heel veel mee samenwerkt. Misschien is het wel breder, misschien ook wel niet. Misschien komt het daar ook wel helemaal niet vandaan. Maar dat gaan we vragen aan Hendry. Want Hendry is denk ik wel een van de Brassband specialisten op de Veluwe. Want zoveel Brassbands hebben we niet. Maar hij heeft toch wel een beetje out of the box Engeland bezocht, de traditie bezocht. Hij heeft natuurlijk ook vanuit zijn studie, vanuit zijn passie voor brassbands. En is ook actief bij brassbands, volgens mij momenteel als docent. Dus Hendry, kan je ons kort even introduceren wie je bent, wat je doet, en ons meenemen naar die geschiedenis van die brassband?
1: Nou, ik ben Hendry van Loo en ik ben geboren in de gemeente Oldebroek. En komen we naar een muzikaal gezin. En waarin de blaasmuziek wel een belangrijke een rol had. Dus naast orgel en piano was blaasmuziek toch wel een erg belangrijke rol in ons gezin. Dus mijn vader was dirigent van onder andere Concordia, Oldebroek en later ook de Eendracht Weesup. En ik zelf trouwens ook. En zo gaandeweg zijn we ook in die braasbandwereld, hè, naast de harmonie van Varen. Ik heb zelf mijn eerste braasbandervaringen als muzikant bij Zalk opgedaan. Dus het Excelsior Zalk, waar mijn vader toen ook, die is ook 30 jaar dirigent geweest. Ja, toen is dat virus wel een beetje genesteld bij mij. En dat vond ik wel fantastisch in zo'n band spelen. En als jong jochie ben ik ook dirigent geworden van de jeugdblaasband toen. Toen was ik denk 19 of zo. Ja, jong jochie, maar ja. Dat voel je dan nu zo. Hè? Als je midden 60 bent, dan voel je als 19. Maar dat is natuurlijk onzin.
0: Maar het is toch heel jong nog, zeg maar. Alles ligt heel open, jong. De wereld staat open. Ja. En de jeugdblaasband, wat was dat? Dat is een nationale blaasband of is dat een regio-blaasband geweest?
1: Dat was gewoon de jeugdblaasband van Excelsior Zalk.
0: Oh, oké. Okay. Een soort jeugdorkest.
1: Het was een jeugdorkest. Maar die speelde al best wel binnen korte tijd heel erg goed.
0: Juist.
1: En dan word je wel... Dat versterkt.
0: Ja.
1: Ook voor jezelf, hè, om die wereld te hebben. Maar kijk, en de geschiedenis van de braasband, die is natuurlijk al veel eerder dan 1978. Toen mijn eerste kennismaking daarmee was, denk ik ongeveer. Maar dan praat je natuurlijk over de 19e eeuw. En de eerste bands, dat noemen ze wel de silver bands, die waren niet zoals nu wordt. Dus er is een hele periode van ontwikkeling geweest en cultuurhistorische ontwikkeling, om het zo maar te noemen. Voordat de braasband echt de braasband was die het nu is. Ja. En dat komt door meneer Adolf Sax. Dat is wel heel vreemd te kijken. Dat is de uitvinder van de saxofoon, zeg ik maar even zo, kort door de bocht. Maar die heeft een hele serie zacht koperinstrumenten ontwikkeld. Daar is hij mee naar Engeland gegaan. En toen zeiden ze, yes, dit is de ideale combinatie. Hè? Dus de cornetten samen met de bugel en de alten, baritons, euphoniums, bassen. Want die kennen ze nog niet in die hoedanigheid. En Adolf Sax heeft die ontwikkeld. En die hebben ook een vaste plek gekregen in de fanfare. Maar met name in de braasband. Een enorme ontwikkeling heeft dat teweeg gebracht. Nadat die instrumenten zijn geïntroduceerd.
0: En Engeland, dat is bakermat. De Verenigde Koninkrijk, daar is het allemaal begonnen.
1: Ja, kun je wel zeggen. Ja, dus daar is het wel begonnen. Maar niet op zichzelf staan. Hè. Dus die Fransman, de latere Belgen. Maar die heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van die Engelse bands. Kijk, en die eerste concoursen waren zeg maar begin 20e eeuw. Echt die grote nationale wedstrijden. Maar die waren dus al in die nieuwe bezetting. Dus met die zachtkoper instrumenten erbij.
0: En toen dachten ze in Nederland, dat is interessant.
1: Ja, dat was later.
0: Dat is echt een stuk later.
1: Dat is echt een stuk later.
0: Want wat zou de oudste brassband van Nederland kunnen zijn? Een gok.
1: Oei. Dat is waarschijnlijk ergens een Friese brassband. Dat zou maar zo de heidebloemkeur kunnen zijn. Of dat soort dingen. Dan praat je over de 60er jaren, denk ik. 50, 60 jaar.
0: Ja, want je ziet inderdaad wel veel bij brassbands, huidige brassbands, omschakeling van vaarorkest naar brassband. En dat was wel grappig, want voordat we dit interview begonnen, deze uitzending, we hadden nog eventjes een onderrondje natuurlijk met elkaar. Wat gaan we dan doen en waar komt het dan vandaan? En toen, Jonathan, want Jonathan gaan we straks meer introduceren, maar misschien kan je dat toelichting geven. De brassband was natuurlijk, komt bij heel veel Friese orkesten vandaan vanuit de fanfare.
2: Ja, dat klopt. Zoals ik het dan het meeste ervaring mee heb met Braasband Pro Regio, die is ook ontstaan als een fanfare in 1924. En die zijn in de jaren 60, eind jaren 60, zijn ze omgegaan naar een braasband.
0: Ja.
2: Ja, daar, wat is daar dan de aanleiding toe geweest? Ja, dat is uit mijn... uit mijn studie is daar eigenlijk vrij weinig antwoord op gekomen. Anders dan wat mijn vader, hè, de voorzitter van ProRegio op het moment, Bert Henneveld, ook heeft gezegd in een interview met mij. Friesland is eigenlijk relatief, zullen we maar zeggen, dun bevolkt. Als je kijkt naar andere plekken in Nederland. Hè, en hier in, op de Veluwe is het echt een fanfarewereld. Friesland is een braasbandwereld. En nou ja, zoals we in dat onderrondje al hebben gezegd eerder. Ja, in Friesland had je dan halve fanfares. Kunnen we het even heel erg kort zeggen. Maar een halve fanfare is ongeveer wel 25 man.
0: Ja.
2: En een volledige bezetting van een braasband is 25 man ongeveer. Nou, hoe mooi is dat je dan als een volledige braasband kan zitten?
0: Ja.
2: Om dan, hè, instrumentatie te veranderen naar een braasband. En dan op die manier volledige stukken kunt spelen. Hoe mooi is dat?
0: Het is een hele mooie ontwikkeling, kan dat zijn, inderdaad. Ik kan me voorstellen voor de mensen die saxofoon spelen, dat die daar wat van vinden. Maar uiteindelijk het gaat het ook natuurlijk om het groepsgevoel, om de groepsdynamiek. En als blijkt dat mensen daarin ook concessies willen doen, dan. Dan kan ik me voorstellen dat ze het pakken.
1: Als het niet haalbaar is, verder, ja. Als een vereniging niet. Ja, dat is natuurlijk dan jammer, dan ga je keuze maken. Je kunt ook dan zeggen, dat is ook al gebeurd in verleden. Het verenigingsbelang, dat mensen zich omscholen. Ja. Ze zeggen, ik ga toch een ander instrument bespelen. Ja. Ten gunste van het voorbestaan van de vereniging.
0: En terug even naar de brasswens, want we gaan over 5 dagen. Dan begint het gedruis in Kerkrade. Dan mogen de brasswens achter de présence geven. En volgens mij, Hendrik, komt er wel wat heel moois naar Nederland toe.
1: Ja, dit keer denk ik wel misschien wel tot nu toe het breedste en het deelnemersveld. Vooral, ja. Ook in de top,
0: ja.
1: Waar iedereen natuurlijk naar kijkt. Het gaat niet anders dan in de voetbalwereld.
0: Ja.
1: Ja, dat gaat om de Corrie Band en de Flower Band en dat soort bands uit Engeland. En maar zeker ook Willebroek, de huidige nog steeds wereldkampioen.
0: Geen Europese meer, hè? Dat zijn ze zijn niet meer.
1: Nee, dat klopt. Maar daar valt wat te luisteren komend weekend.
0: Juist. Ja. En Nederlandse afvaardiging, wie mogen we van Nederland? Want in Engeland, we denken uit het Verenigd Koninkrijk, dan komen er volgens mij al 3 van, volgens mij. Hè? Vanuit die kant af, deze kant op. Maar Nederland mag 1 afvaardiging hebben ze dan, volgens mij.
1: Ja, Schoonover gaat ook naar
0: de Nederlandse concertenvisie kampioensklasse bent.
1: Dan praat je ook echt over gelijk. Echt wel een serieuze deelnemer. Die, als het op de heup hebben, dan zullen ze zeker aanspraak doen in de top 5.
0: En als je naar je persoonlijke voorkeur kijkt, welke brassband zeg je van, dat vind ik echt het ultieme, de mooiste brassband die mij al geraakt heeft?
1: Nou, ik ben de laatste jaren best veel in Engeland geweest. En ook vanwege mijn verleden daar. Maar ik vind momenteel de Flowers Band een heel erg mooie band. Het is een hele jonge band in ontwikkeling. En ik zal niet zeggen dat ze gelijk de beste worden. Maar met heel veel jeugdig elan.
0: Ja.
1: Zij een perfecte balans en een hele mooie speelstijl te ontwikkelen, vind ik zelf. Alleen, als je dan kijkt. En ik heb ze onlangs ook nog weer gehoord. Dat is onze Belgische vrienden. Ja, dat is een heel stabiel en heel stabiel orkest, waar jarenlang mensen op dezelfde positie zitten.
0: Dat vind ik wel heel interessant dat je die aangeeft. Want we horen natuurlijk bij veel brassbands in Friesland van, dan is er weer een vacature daar, een kampioenschap geweest, de half van de band loopt weg, even heel, heel erg breed genomen. En dan komt er weer nieuw invliegen en het is een en al één grote stoelendans. Ik denk dat het bij een orkest ook wel gebaat is dat ze 5-6 jaar lang stabiliteit hebben met dezelfde bezetting. Dat zal misschien bij Willebroek wel het geval zijn, dat ze vrij stabiliteit zijn.
1: Ja. Dat denk ik wel. Ik ken ze natuurlijk niet persoonlijk, maar dat is wel een beetje wat ik zie. En die stabiliteit, je ziet het ook bij andere orkestvormen. Als je bijvoorbeeld in de showbandwereld of in de slagwerkensemblewereld kijkt, daar zie je dus dat de orkesten die een hele stabiele bezetting hebben, een minder wisselende bezetting, toch heel hoog scoren. Ja. Die zijn zo op elkaar ingespeeld.
0: Ja.
1: Dat is toch een andere manier van van wedstrijd spelen, zeg maar.
0: Dus het is niet zo alle sterkste spelers bij elkaar neerzetten en je hebt het beste orkest.
1: Nee, absoluut niet.
0: Zo werkt het niet. We gaan even weer luisteren naar een muziekstukje. Share My Joke.

0: Sherma Jook was dat prachtige solo voor Cornet. En we gaan nu even verder duiken in de interview met, of minst het onderzoek van Jonas. Mijn koptelefoon doet niet goed. Gaat niet goed dit. Maakt niet uit. Jonathan Henneveld, welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. En op uitnodiging ook van Henry, want Henry kent jou heel goed, want hij heeft meegewerkt aan jouw onderzoek, begreep ik. Een essentieel aandeel zelfs in het onderzoek.
1: Zeker.
0: En Jonathan, jij hebt gestudeerd in de Verenigde Staten. Daar ga je alles ons over vertellen. Je bent zelfs dokter. En we zijn heel benieuwd. En ik denk dat we gaandeweg komen er wel vragen los. En misschien heb je ook nog wel vragen aan ons. Want wij zijn eigenlijk alle drie wel actief hier op de Veluwe in de blaasmuziek. Mm-hmm. En ben ik wel heel benieuwd of je misschien ook wat vragen aan ons hebt. Hoe wij dat dan doen hier op de Veluwe.
1: Ja, zeker. Nou, ik heb het afgelopen jaar, eigenlijk wel iets langer, heb ik onderzoek gedaan naar de Braasband ProRega uit Heerenveen. En wat moet je dan, waar moet je dan aan denken bij zo'n onderzoek? Nou, ik heb hun eigen archief volledig doorgegaan. Nou ja, tijdens de afgelopen zomervakantie heb ik 1300 pagina's ingescand met hun scanner. Hartstikke leuk, heb ik allemaal op een externe harde schijf staan. Ja, en Nederland is ook zo lekker georganiseerd met dat ze heel veel verschillende online archieven hebben voor krantenartikelen. En op die manier heb ik dus ook, ik weet niet of het de grootste is voor een bepaald onderwerp, maar wel een redelijk leuke 1000 artikelen bij elkaar weten te vinden voor Braasband ProRega. Vanaf de oprichting van 1924. Tot aan eigenlijk op dit moment dat ik zelfs nog nieuwe krantartikelen vind. Dan kun je eigenlijk leuk de tijdlijn maken van 100 jaar braasband en vereniging. En dat heb ik allemaal opgeschreven in mijn getuigschrift bij de opleiding Doctor of Musical Arts. En daar is dit hele mooie boek uitgekomen. Henry heeft daaraan meegewerkt en Jan Werkman, de huidige dirigent van ProRega A. En mijn vader, Bert Henneveld, de voorzitter van de vereniging, die heeft daaraan meegewerkt. En natuurlijk Jan de Haan. Jan de Haan is heel erg lang dirigent geweest. Als eerst bij ProRega B, zoals het nu heet. De junior band, zullen we het maar even noemen. En later ook bij ProRega A, de senioren band. Nou, ProRega A die mag dan straks, aankomend vrijdag, gaan ze al naar het WMC. En dan gaan ze daar meedoen aan de eerste divisie.
0: Zijn
1: ze
0: vrijdag aan de beurt?
1: Ze
0: zullen vrijdag doorheen gaan, denk ik.
1: Ja, ze gaan er vrijdag naartoe.
0: Ik denk zaterdag, hè, volgens mij. Want vrijdag zaterdag is de derde divisie hier, Braasband, als ik me herinner. Ja. En zaterdag. Ben je zelf ook muzikant geweest bij, of ben je muzikant op?
1: Nou, ik ben eigenlijk zelf uit hun studentenopleiding gekomen.
0: Ja.
1: En ik heb een beetje dezelfde, denk ik, proces gevolgd als vele andere jongeren. Eerst AMV voor 2 jaar. Leuk op xylofoon of blokfluit gespeeld.
0: Ja.
1: En vanuit daar ben ik eigenlijk naar de opleiding van ProRega gegaan. En ja, wat zij doen is, eens in het jaar gaan ze naar verschillende basisscholen in Heerenveen.
0: Ja.
1: En dan bieden ze gratis lessen aan voor een aantal keer. En dan vanuit daar mag jij beslissen of je doorgaat of niet. Hartstikke leuk.
0: Ja. En was dat bij jouw vader is voorzitter van?
1: Ja.
0: Is nog steeds voorzitter ook?
1: Nou ja, destijds kan ik me even niet goed heugen of hij wel of niet voorzitter was.
0: Hij was wel betrokken bij de vereniging.
1: Hij is altijd.
0: Eigenlijk was het voor jou gesneden koek. Jij gaat gewoon lid worden van ProRega.
1: Ja, ja. Nou ja, we hebben nu bijna 30 jaar in Heerenveen gewoond.
0: Ja.
1: En hij is altijd bij ProRega betrokken geweest. Hij heeft ook wel het slagwerk hier en daar naartoe gesjouwd.
0: Juist.
1: En als baritonspeler of cornetspeler, daar ben je misschien niet direct zo mee bezig als het slagwerk moet deze kant op.
0: Ja. Oh ja, goed, je hebt altijd van die mensen zo
1: vreemd. Ja,
0: die
1: precies.
0: Alles doen, hè? Die keer overal. We hebben de Veluwe ook wel. Als je doet mensen soms een hele dag ermee bezig zijn met zo'n muziekvereniging in leven te houden. Als je dat nou eens in geld en in tijd zal neerzetten.
2: Kun je niet uitdrukken.
0: Onbetaalbaar. Maar goed, Jonathan, jij bent Doctor of Musical Arts.
1: En, klopt.
0: Hoe ben je daar terecht gekomen en hoe kom je dan bij dit onderzoek terecht?
1: Nou, dat is ook weer een lang proces geweest. Ik ben uiteindelijk vanuit de opleiding van ProRega ben ik via de verschillende bands, ProRega C, ProRega B, ben ik bij ProRega A weten te komen. En ik had destijds les van eerst van Simon Hoekstra en later van Martine Reijenga. Ja. En die hadden beide zoiets van, nou, waarom zoek je het niet eens een keer op bij het conservatorium? Dan kan je daar eens een keer een les krijgen. Dus ik heb Michael Everson, de toenmalige bastrombonist van het NNO en docent bij het Prins Klaus Conservatorium in Groningen, heb ik een berichtje gestuurd. Mocht ik langskomen, heb ik les van gehad. En die heeft mij aangeraden om auditie te doen voor het conservatorium. Vanuit daar heb ik een aantal jaren onder meer met hem en met bastrombonist Dick Bolt les gehad.
0: Ja.
1: En toenmalig Gelders, nu Fion.
0: Ja, kennen hem.
1: En via het conservatorium heb ik Niels Olebo Johansen leren kennen, professor van het conservatorium in Aarhus, Denemarken. Daar ben ik eerst in, op uitwisseling gegaan. Heb ik later ook mijn bachelor afgesloten, master afgesloten en nog een postgraduate. En vanuit daar ben ik, vanuit Denemarken ben ik naar Amerika gegaan. Ja. Daar heb ik dokter Ben McElwain leren kennen. En zij hebben mij toen een, nou ja, wat ze noemen een graduate assistance. Assistantship aangeboden. Dat betekent eigenlijk letterlijk, je hebt een baan bij de universiteit naast je studie.
0: Ja.
1: En ik heb daar hun trombonestudio heb ik lessen gegeven, onder meer.
0: Duidelijk. En even voor onze beeldvorming, want hier wat velen kennen ze jou natuurlijk niet. Of natuurlijk. Als ik zo
1: ben hoor, een lange tijd weg geweest.
0: Ja, je bachelor en je master, ik neem aan voor bastrombone hebt. Of
1: ja, ik heb mijn bachelor en master in bastrombone voor orkestmuziek en pedagogiek gedaan. En mijn postgraduate heb ik voor zowel tenor als bastrombone gedaan.
0: Juist, en in Amerika, of Verenigde Staten, heb je daar een vervolg aan gegeven?
1: Ja,
0: ben je een andere richting opgegaan in de muziek?
1: Nee, ik ben wel doorgegaan op trombone.
0: Ja.
1: Ik heb contrabastrombone er nog bij gehaald.
0: Ja.
1: En ik heb daar zowel tenor als bastrombone studenten les gegeven. En ook nog pedagogiek lessen gehad voor zowel de tuba als euphonium en dergelijke. Dus laagkoper.
0: Ja, dus, maar zit hier gewoon een artiest, die Harry, in onze opleiding, in onze studio.
2: Dat is niet normaal, of niet?
0: En je speelt bij een groot orkest momenteel, of helemaal niet?
1: Nee, ik ben eigenlijk net 3 weken terug in Nederland.
0: Ja.
1: En nadat ik mijn studie heb afgesloten, heb ik de keuze gemaakt om naar Nederland te komen in eerste instantie. En vanuit daar wil ik mijn carrière beginnen.
0: Juist, dus als er een vacature komt, bastrombone bij welk orkest dan ook, dan ben je als de kippen erbij. Om even kort
1: bij de auditie, ja, de zeker. Ja, ja,
0: we gaan ze in de gaten houden, Harry. Misschien dan een aantal keer dat hij bij het Concertgebouworkest in Amsterdam, vanuit de blaasmuziek. Want dat is wel mooi, hè? Want met dat soort orkesten heb ik hem laten vertellen door Wout Riesiger vorige week. Dat heel veel koperblazers uit die grote orkesten allemaal uit de traditie komen waar wij nu allemaal over praten.
2: Ja, dat is absoluut zo.
3: Dat is een feit.
0: Terug naar het onderzoek. Terug naar het onderzoek. Want het is heel interessant, Jonathan. We hadden eigenlijk een uitzending voor jou moeten maken.
2: Kunnen we het alsnog een keer doen?
0: Maar het onderzoek. Want het onderzoek, daar vertel ons daar wat over. Wat heb je precies onderzocht?
1: Nou, ik heb dus de laatste 100 jaar, laatste 100 jaar, vanaf 1924 tot en met 2024, heb ik eigenlijk opgeschreven. Met zowel een extra met wat de toekomst zou brengen. En daar is eigenlijk heel erg wat uitgekomen. Nou, ik heb boek meegenomen.
0: Ja, het is echt een dik boekwerk. Het is,
1: het is volgens mijn PDF is het 481 pagina's.
0: Zo.
1: Henry heeft daar aan meegeholpen. En verschillende anderen hebben daar aan meegeholpen. De leden zelf hebben meegeholpen. En ze hebben mij toestemming gegeven om het archief in te duiken. Nou, en daar is eigenlijk heel erg veel uitgekomen. En waar je dan overkoepelend aan moet denken is dat door de jaren heen ProRege echt een jeugdbraasband is. Dat daar de focus is gaan liggen op de jeugd.
0: Ja.
1: En we hebben een fantastisch goede seniorenband, ProRege A. Het is een hartstikke goede band. Ze doen echt van alles. Multi-getalenteerd. Ze hebben nu onder andere 4 keer het Nederlands kampioenschap gehaald in de eerste divisie. Maar ze hebben ook laatst dus op de top 2000 live podia mogen staan en spelen. En dat komt weer vanuit dat zij elk jaar meedoen aan Night of the Koemarkt. Hè? Een groot festival in Heerenveen. En dat is dat wordt dan ook wel genoemd het grootste gratis evenement in Friesland. En daar mag ProRege al bijna elke jaren mogen zij daar al op het podium zitten.
0: Ja, en je hebt onderzocht, er kwam dus achter uit de geschiedenis, dus dat ProRege eigenlijk van oorsprong zijn succes te danken heeft aan de goede jeugdopleiding.
1: Ja, ja. Nou ja, het huidige succes ligt daar wel in. Ja,
0: ligt daar zeker. Wel een stukje in de als basis, zeg maar.
1: Ja.
0: En je noemde de naam Jan de Haan al. Ja. Jacob de Haan komen natuurlijk uit Heerenveen. Staan bekend om hun grote uitgeverij, de Haske.
1: Ja.
0: De Haske bestaat nog wel, maar ik heb begrepen dat het overgenomen is door Hall Lennart uit de Verenigde Staten. Dus ik ga ervan uit dat meneer de Haan daar niet meer een CEO is of een of andere rol heeft. Die is helemaal teruggetrokken. Wel een belangrijke speler, denk ik, het Haske.
1: Ja.
0: Want als je, wij zeggen nog steeds, moet je even bij de Haske bestellen. Dat kan helemaal niet meer, want het is, dat maakt helemaal niet uit. Maar iedereen weet precies wat je bedoelt, ja. Toch? Dus ja. Gewoon een beetje daarop op het vorige bedoeld. Maar dat onderzoek heb je gedaan, niet in Nederland, in Amerika. Waarom in Amerika?
1: Het onderzoek is eigenlijk gekomen uit dat ik onderzoek wilde doen naar de brassband. Naar het fenomeen brassband. Daar wilde ik onderzoek doen. En waar ik in eerste instantie aan dacht is hoe de huidige echte competitiestukken, hoe die eigenlijk de traditionele romantische muziek van de 19e en 20e eeuw een beetje hebben doorgezet naar een ander genre, de brassband. En hoe dat dan nog steeds eigenlijk doorborduurt op die technieken. Nou, dat vonden ze wat te veel. En toen zei mijn geschiedenisdocent, waarom schrijf je niet gewoon een geschiedenis over jouw brassband? Je komt toch uit de brassbandwereld? En toen dacht ik, dat is wel echt een heel goed idee. Dus ik heb direct de telefoon gepakt en ik heb mijn vader gebeld. En ik zeg, mijn docent zegt dit. Vind ik een goed plan. Wat vind jij? Ja, goed plan. Gaan we doen. Nou, dan moeten dan een aantal papieren worden ondertekend en dergelijke. Dat ik daar toestemming voor krijg. En zodoende ben ik aan de research begonnen.
0: Ja, en de basis is ProRege dan, uit Heerenveen.
1: Ja, zeker.
0: En dan denk ik ook dat je ook de zwarte bladzijders van de vereniging tegengekomen bent. Of waren die er niet in die 100 jaar? Was het allemaal halleluja?
1: Er zijn natuurlijk wel het een en ander, zijn wel dingen gebeurd. Ja tuurlijk. Maar mijn studie is er eigenlijk van uitgegaan om de geschiedenis van de vereniging op te schrijven.
0: Ja.
1: En ik heb in die zin heb ik eigenlijk de administratie heb ik zoveel mogelijk achter.
0: Nee, die kant wil ik niet opgaan. Ik denk meer van, je hebt ook misschien de dieptepunten gehad in de prestaties. Ja. Dat het orkest even niet in de comfortzone zat waar ze nu in zitten bijvoorbeeld.
1: Nou, dat zal je verbazen.
0: Het is een continu stijgende lijn geweest.
1: Er is vanaf het punt dat de heer Senema, de eerste dirigent van de vereniging in 1924 ervoor is gekomen, hebben ze eigenlijk direct naar de eerste divisie weten te gaan als fanfare. En vanuit daar zelfs nog net voor de Tweede Wereldoorlog de ereafdeling.
0: Juist.
1: En toen is de Tweede Wereldoorlog gekomen. Nou, je voelt hem al aankomen. Ze hebben zich tijdelijk ontbonden. Daar hebben zij, in het archief is daar weinig over te vinden. Maar ik heb naar verschillende andere verenigingen gekeken in de omgeving. En die hebben hetzelfde gedaan. Dus heb ik een beetje zitten.
0: Dan ga je ervan uit dat ook bij ProRege.
1: Ja, want er zijn verder ook geen documenten te vinden over die tijd. Nou, en dan vanaf 1945 zie je direct dat ProRege weer in de parade staat. Toen zij,
0: gewoon weer actief en ook weer gepresteerd en aan de bak, zeg maar.
1: Ja, toen de festiviteiten kwamen,
0: ze waren er als kippen bij weer, als het ware, zeg maar. Weer helemaal proberen. We gaan even naar muziek luisteren, want we hebben een prachtige mars klaarstaan. De Brassband-mars, ongetwijfeld ook door ProRege uitgevoerd. Ga ik vanuit. Henry gaf net aan dat zijn eerste marsjes die hij gedirigeerd heeft voor Brassband. Kerstokoch.

0: Kerstokoch, ja, daar kwam gelijk allemaal weer herinneringen van vroeger naar boven en zo. Dat is wel heel mooi met zo'n mars, hè? Zo heb je wel meer van die mars, heb je. De Bombardier of Bombardier, hoe moet je dat zeggen? Dat is ook zo'n mars van Powell. Dat is ook zo'n prachtige technische mars. En nou goed, daarnaast heb ik ook nog een brassband gespeeld in Troje Fest. Dat is natuurlijk helemaal geen brassband mars volgens mij, maar ook door een brassband gespeeld. Ook fantastisch is dat. Goed, het onderzoek. Want we hebben nu heel veel gehoord over ProRegen, over jou, Jonathan. Maar er is een onderzoek geweest. En wat zijn de leerpunten geweest uit het onderzoek? Wat zijn de verrassingen? Zijn er nog verrassingen naar boven gekomen? Van hé, dat heeft me verrast.
1: Nee, eigenlijk niet zozeer verrassingspunten, maar wel leerpunten.
0: Ja.
1: En persoonlijk vind ik dat eigenlijk wel de jeugdopleiding het als punt vooraan.
0: Juist.
1: Dat is wel echt een leerpunt. Want we hadden het net al even over de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog waren ze er direct weer bij. Maar vanaf dat punt, zoals jij misschien al wel aanvoelde, is het eigenlijk een beetje naar beneden gegaan met het ledental en de verschillende winsten die ze hebben gewonnen. En in 1967 zijn ze overgegaan naar brassband. En vanaf dat punt zijn ze ook direct hebben ze Jan de Haan gevraagd. Oké, kan jij iets met jeugd gaan doen? Ja, dat kan. Dus hebben ze ProRegen B, hebben ze jeugdopleiding gestart. En dat is toch wel hun winst geworden. Daar hebben ze echt heel veel uit gehaald. En ik heb in voorbereiding op dit heb ik ook met nogmaals met mijn vader gesproken. Ja. En ook wel met Lianne Hovius, ook nog steeds lid. En kleindochter van Jan de Haan ook.
0: Ja.
1: En heb ik ook gesproken met haar over wat vind jij dan wat echt belangrijk is van de band? En zij zegt echt met stip vooraan de jeugdopleiding. En dat is, ik heb net al even gezegd, zij doen elk 2 jaar doen zij een jeugdopleiding in Heerenveen. Krijgen kinderen les en mogen ze vanuit daar de beslissing maken of ze wel of niet door willen. Nou, en Henry die mag dan nu ProRegen C. Dat zijn eigenlijk dus de leerlingen die uit dat project komen.
0: Ja.
1: Die is hij aan het dirigeren. En via daar komen zij dan hopelijk zo snel mogelijk bij ProRegen B uit. En
0: juist.
1: Dan, wij hebben nu eigenlijk met de vereniging hebben 2,5 brassband volledig zitten. En dat is fantastisch. En dat is puur omdat wij de jeugdopleiding zelf doen.
0: En dan zijn alle leerlingen hebben gelijk een plek in zo'n orkest? Of kom je eerst, heb je eerst een jaar lang, ik zeg maar Cornet en Henry, die weten dat natuurlijk wel beter. Ik ben 6, 7 jaar, 8 jaar, ik weet niet wat de leeftijd is. En ik wil graag, ik vind het wel leuk. Ik heb het op school mee geweest, je hebt er allemaal uitleg gekregen over. En kom ik dan gelijk in een orkestje of ga ik eerst nog een jaar dan muziek maken?
2: Ja, zo snel mogelijk. Dat doen wij bij ProRegen ook. Ik doe dan de C en de B-band.
0: Ja.
2: Zoals na de vakantie. Dan zijn er weer een aantal kinderen, qua niveau, zijn zover om aan die B-band deel te gaan nemen. Nou, dan maken we een beslissing in overleg met de docent.
0: Van, ja.
2: Nou, en ook omdat je C-band ook hebt, kan ik natuurlijk ook wel een beetje aanvoelen van wanneer zijn die kinderen aan toe. Maar de eerste stap is gewoon lessen, aantal lessen, en dan gaan ze zo snel mogelijk in de samenspelgroep. Ja. En dat is een beetje verschillend.
0: Dan, eigenlijk, Henry, is dit natuurlijk voor jou niks nieuws wat Jonathan zegt, hè? Want eigenlijk doe je dit al je hele carrière.
2: Ja, dat klopt. Nou, mijn vader al.
0: Ja, ja.
2: Want Jonathan heeft het over 67 en dat was in de periode dat, 68 denk ik, dat Jan de Haan ging studeren bij mijn vader.
0: Ja.
2: Dus dat ligt 1-op-1 wel op elkaar. Mm-hmm. Want mijn vader was toen hoofdvakleraar.
0: Wordt je vader nog genoemd in het onderzoek of helemaal niet? Komt nou, ik, nog naar voren?
2: Ja, ja, zeker, zeker. Mijn interview denk ik. Ja, dat,
1: ja veel
0: want ik zelf kom ook uit die opleidingsklas. Ik ben op dezelfde manier. Ik ben dan opgeleid door Henry in het begin. En dat komt natuurlijk vanuit die mooie methode. Die nog steeds zie ik overal nog van naar boven komen. Master Method for Band volgens mij.
2: Ja, dat was toen heel
0: ik weet niet of ze nog steeds actief wordt gebruikt bij verenigingen. Ik zie nu veel horen, lezen en spelen volgens mij. Spelen, horen, lezen.
1: Ook van de Haske.
0: Ook van de Haske. Prima boek trouwens hoor. Helemaal niks mis mee. Maar ik vond dat boek wel heel mooi. Want ik kan me herinneren in mijn jeugd dan zeg maar op zaterdagochtend om 8:30 Henry in de koude koepel in Harderwijk. Met 10 kinderen.
2: Dat je dan
0: op een rijtje zat. En dan een klarinet en een fluit en een hobo en een trompet en een trombone en een hoorn. En er waren talenten bij en er waren mensen bij die dachten mezelf van waar begin je aan? Maar uiteindelijk met elkaar maakte je een orkestje. En zo ging je eigenlijk groeien.
2: Ja, dit is eigenlijk al waar iedereen tegenwoordig over heeft. De verbindende factor zeg maar. Ja. Dat je met elkaar, net als in de sport en in een team. Gewoon met elkaar probeert jezelf te ontwikkelen, maar ook iets moois samen neer te zetten.
0: En terug naar het onderzoek, Jonathan. Mm-hmm. Want dat heb je natuurlijk, dat is iets wat ontdekt is, of dat wist je eigenlijk ook al wel, dat de kracht is van ProRegen. De kracht is van gelukkig heel veel verenigingen, komen we achter. Dat is mooi. Hoe keek de Verenigde Staten daarna? Hoe kijkt daar nou die blaasmuziek daarna?
1: In de Verenigde Staten gaat dat natuurlijk net iets anders. Ten eerste moet je vooropstellen dat zij echt de harmonie, de wind band, vinden zij echt fantastisch. En dat wordt dan ook op de verschillende niveaus, de verschillende scholen, wordt dat aangeboden.
0: Op scholen? Dus
1: op scholen.
0: Je hebt daar niet een plaatselijke harmonie of zo?
1: En zoals mijn ervaring is, ik ga naar een middelbare school. Ja? Ik heb een uur of twee uren in de week heb ik muziekles. Ja, wel muziekles. Maar dan stond ik achter een keyboard. Of ik zat achter een drumstel. Of ik moest iets zingen. Of ik moest een beetje gitaar plukken. Maar zij gaan gededikeerd. Kun jij kiezen om in de windband te spelen? Want dan ben je een band kid.
0: Extra.
1: Nee, dat
0: hoort ook.
1: Iedereen heeft de mogelijkheid om.
0: De mogelijkheid.
1: Om de mogelijkheid vanaf de basisschool.
0: Ja.
1: Hogere klasse basisschool. En de middelbare school kun jij in een band spelen. En jij hebt die mogelijkheid. Je krijgt een instrument. En dan moet jij ook eigenlijk gewoon direct meedoen in de marching band.
0: Ja.
1: En dan kun je een beetje denken aan Advendo van Snake.

0: al begonnen met, nou ja, dan spelen ze eerst een kleiner instrument en dan zo. Oh, maar we hebben dit instrument nodig. Waarom ga jij dat niet spelen? Ja, cool. Ga ik dat doen? En dan vanuit daar ga je naar de middelbare school. Speel je dat instrument weer. En nou, dan kijk je misschien op naar degene die ervoor staat. Maar dat wil ik ook gaan doen. En dan ga je naar de universiteit en dan krijg je daar les in.
1: Ja, maar voor mij, je gaat dan bijvoorbeeld naar zo'n HAVO, zo'n high school. Je gaat daar dan volgen en je krijgt dan de mogelijkheid om in zo'n orkest te spelen. Dan doe ik dat gedurende mijn tijd. Dan is mijn schooltijd klaar. Dan kies ik voor een gespecialiseerde richting. Naar een universiteit, university bands heb je dan, zeg maar. Dan ga ik daar studeren, bijvoorbeeld economie. En daarna speel ik in zo'n orkest bijvoorbeeld. Kan dat ook?
0: Nou, aan
1: dat,
0: de universiteit.
1: Dat, hoe nou gaat dat dan in zijn werk?
0: Aan mijn universiteit, de University of Southern Mississippi. Hebben ze verschillende bands. En hebben ze ook verschillende mogelijkheden. Jij kan dus in principe economie gaan studeren. En dan bij wat wij dan de University Band noemden.
1: Ja.
0: Dus ook weer een harmonieorkest. Een
1: studentorkest in Nederland, zeg maar.
0: Een studentorkest in Nederland. Maar onderdeel van de universiteit.
1: Ja, ook op hoog niveau.
0: Op een leuk niveau, ja, zeker.
1: Maar niets lokaals in een dorp of in een stad. Er is niet
0: een hoef. Heb je ook wel, maar minder. Wij hadden dan... Ik studeerde in de stad Hattiesburg. En wij hadden dan de community band Hattiesburg.
1: Ja.
0: Die had je ook wel. Maar die is uiteindelijk later, in mijn tweede jaar of zo, is die... hebben die zich gebonden aan de universiteit, maar wel zelfstandig.
1: Ja.
0: Die maakte gebruik van onze faciliteiten.
1: Juist, ja, die manier. Maar dat is interessant, want eigenlijk zijn we dan een beetje jaloers op Harry, hè? Dat we in Nederland, dan wordt dat niet zo expliciet bij zo'n college hier heb je hier een grote school in Oldenbroek?
2: Windesheim.
1: Maar bijvoorbeeld in Elburg, het Nuborg College, dat hij dan een eigen harmonieorkest heeft, zeg maar.
2: Ja,
1: dat hebben we helemaal niet.
2: Dat kennen wij helemaal niet. Toch is dat wel jammer eigenlijk.
0: Zoals in Groningen, Prins Claus is onderdeel van de Hanze. De Hogeschool de Hanze. Ja. En het Prins Claus heeft wel een orkest en band projecten.
1: Ja.
0: En ja, misschien hebben zij niet de volledige bezetting. Maar ze kunnen wel die projecten doen. En dan kun je dat zien als het orkest bandproject van de universiteit of de hogeschool. Maar zoals zij dat in Amerika doen, dat is wel, daar kunnen wij echt wel wat van opsteken. Ja.
1: Wat ik wel heel knap vond, is ik heb zelf op de MAVO gezeten in Harderwijk. En Hendrik kent die persoon wel, misschien jij ook wel. Jan van Zadenhof, de trompetist, vroeger bij Carré volgens mij, is hier heel lang gespeeld. En heeft toen wat fanfareorkesten gehad op de Veluwe. En die was mijn muziekdocent op de MAVO. En die kreeg het dus voor elkaar om gewoon een school fanfare te hebben. Dus we hadden gewoon een fanfare op de school. En hoe hij dat voor elkaar kreeg, alle oude instrumenten van de muziekvereniging Harderwijk, nam die mee naar school. Sloeg die dan op. En iedereen kreeg een instrument in de handen gedrukt. En we hadden gewoon bij de open dag van de school, hadden we de school fanfare. Dat was dan een projectje en dat was natuurlijk klaar. Maar dat is wel jammer, want als je dat dan doorzet, heb je gewoon een schoolorkest.
0: Ja.
1: Dat is wel heel mooi. Maar dan naar Amerika. Want waar keken hun van op? Wat was hun verrassing erin? Of hadden ze daar ook iets van? Nou, mooi dat ze dat zo doen in Nederland. In Engeland of in Amerika.
0: Zoals jij al aangeeft. Wij hebben dan geen muziek in school. Waren zij daar heel erg verbaasd over? Jij doet muziek naast school. Het is niet onderdeel van jouw opleiding. Nee, wij hebben dat er gewoon naast als, zoals wij dan zeggen, dat is mijn hobby.
1: Ja.
0: Het is niet onderdeel, ik krijg er geen cijfer op. Nee, wij doen dat gewoon omdat we er zin in hebben. En heel veel leerlingen in Amerika, die gaan dat doen. Die doen dat voor een jaar of twee. En dan kijken ze nog een keer, nou wil ik dit wel? En dan, als ze dan doorgaan naar de middelbare school, noem het even. Misschien gaan ze dan wel niet door met de band. Maar als ze wel doorgaan, dan gaan ze daarna weer kijken. Dan kijken ze naar de universiteit. Ga ik nou wel of niet door? Ga ik dit nou studeren of niet?
1: Dus eigenlijk zit de blaasmuziek dan in Nederland meer in ons DNA als in de Verenigde Staten?
0: Dat denk ik misschien wel.
1: Op een
0: wel.
1: Andere manier.
0: Ja, zij kijken daar heel erg anders naar. In de stad hadden wij bij de universiteit onze universitaire orkest, het symfonieorkest. Ja. En dat was het orkest van de stad. Hartstikke mooi. Maar als je 2 uur naar het noorden rijdt, heb je daar eigenlijk ook een professioneel fulltime orkest zitten.
1: Ja.
0: Maar mensen vonden dat dan weer te veel rijden.

0: om te beluisteren. Ja. En naar het zuiden had je er ook heen, een uur verderop. Had je ook gewoon een halftijd symfonieorkest zitten.
1: Ja.
0: Maar de universitaire symfonieorkest was het orkest van de stad.
1: Jonathan, jouw onderzoek, wordt dat uitgegeven?
0: Het is te lezen. Het staat op het moment alleen online op ProQuest. ProQuest is een archief, een online archief voor dissertations, hè, getuigschriften, voor zowel master essays.
1: Maar ja, ik zie een prachtig boek liggen hier zo. Ga je het ook uitgeven of is het gewoon voor eigen beheer?
0: Nou, er zijn wel plannen.
1: Ja.
0: Maar dan moet ik het natuurlijk... Ja, het is nu, omdat ik in Amerika heb gestudeerd, is het in het Engels.
1: Ja.
0: Niet dat dat een probleem is. Kan natuurlijk hartstikke internationaal mooi worden uitgegeven.
1: Ja.
0: Ik denk de eerste stap voor mij gaat een vertaling naar het Nederlands. En misschien ietsjes kleiner. Want 300 pagina's en interview. Ja. Wie zit daar precies op te wachten misschien?
1: Ja, nou ja, goed. En zoals naslagwerk heb je het ook bij gebruikt natuurlijk. Hè? En het is ook een manier. Hoe meer wijsheid in een boek, hoe beter is natuurlijk, denk ik dan. Hè? Je kan het beter vast hebben gelegd dan dat we het later hadden we het maar vastgelegd.
0: Nou, zoals ik al aangaf, Henry en ik hebben een hartstikke goed gesprek gehad.
1: Ja.
0: We hebben daar echt 3 uur voor gezeten. En dat volledige gesprek staat er eigenlijk gewoon in.
1: Ja.
0: Het is een naslagwerk. Maar er zijn heel veel dingen die Henry en ik hebben besproken, die uiteindelijk niet in het document zijn gekomen.
1: Nee.
0: Die wel heel erg van belang zijn geweest. Ja. En hetzelfde is met mijn gesprek met Jan de Haan. Daar zijn ook heel veel dingen uitgekomen die uiteindelijk niet in het document zijn gekomen. En ja, daar zit ook een heel hoop kennis die wel naar buiten zouden kunnen en mogen.
1: Zeker, ik denk dat we er allemaal van moeten leren. En ook wat mooi is, Henry, onze geschiedenis ligt denk ik wel een beetje in het verlengde. Met de groepslessen opleiden. En nog steeds wordt het gebruikt. Ik vind het wel heel mooi. En de strategie die bijvoorbeeld bij de opbouw van de vereniging in Heerenveen bij ProRegen. Zie je ook nog wel af en toe terug hoor, op de velen hoor. Kijk, de muziekvereniging in Doornspijk, die doen het eigenlijk op dezelfde manier. Ook 3 orkesten, ook in gradaties. En groeit ook continu. Ook een vereniging van, ik meen nu ook van 140 leden hebben ze nu. En dat was ook een vereniging van de 60 door structureel maar met die jonge lui in de weer te gaan. En dat blijft maar groeien, blijft maar groeien, blijft maar groeien. En dat is alleen maar mooi. We gaan even luisteren naar een prachtig brassbandwerk van Philip Spark uit de Hymn of the Highlands. Flowerdale. Kennen jullie dat? Hebben jullie dat al was gespeeld? Ja, ook was uitgevoerd ook. Prachtig stuk, hè, met Esconet solo volgens mij. En we gaan naar luisteren.

0: Luisteraars, we hopen natuurlijk dat u weer heeft genoten.
1: Agenda.
0: Kijk, wat een agenda.
1: De agenda nog. En Daniel moet mijn microfoon aanzetten.
2: Ja, Daniel. De agenda hebben we nog. En tijdens de agenda gaan wij kijken en luisteren deze week naar Excelsior Oostendorp. Die hebben vanavond hun zomerconcert op het Honingveld. Morgenavond is het concert van Concordia in de Hullen, volgens mij, in Oldenboekhem. En Juliana geeft ook in haar dorp een concert voor de zomer. En dan gaan we naar het Velus van Varen collectief. Die gaan aankomend weekend een concert op het Wereldmuziekconcours geven. Komende vrijdag en komende zaterdag. En ook in Valkenburg, maar ook komende zaterdag dus ProRegen met hun deelname aan de Wereldmuziekconcours Eerste Divisie. Volgens mij in het theater, maar dat weet ik niet zeker. Maar kans dat je kaarten krijgt is bijna nihil, want het is allemaal bijna uitverkocht. Het is gigantisch hoe dat er allemaal gelopen is. En volgende week zondag horen we ook wie de wereldkampioen is voor de brassmens. Heel spannend. En volgende week, Harry, gaan we weer verder praten over het Wereldmuziekconcours, hè? Wat? Dat horen we nog, hè, dan, denk ik.
0: Ja, we evalueren van de brouwbrens.
2: Ja, zo is dat. En ik denk dat we zo naar het einde toe gaan, Harry, van de uitzending, denk ik. Loopt wat rommeliger dan anders, heb ik het gevoel.
0: Kan gebeuren, hè.
2: Maar we zijn heel dankbaar, Jonathan, dat jij er bij ons was vandaag om iets te vertellen over jouw onderzoek. Ook Henry bedankt voor je inzet en voor je uitleg over brouwbrens en jouw verleden. En nou, Henry of Harry, sluit de uitzending maar af.
0: Ja, nou luisteraars, we hopen natuurlijk dat u weer heeft genoten van al deze prachtige brassbandmuziek. En volgende week gaan we terugkijken op het brassbandweekend van het WMC. Deze avond was de techniek in handen van Daniel Bruining. En u kunt ons weer beluisteren op maandag 13 juli via LocoFM 107.2 of via locofm.nl/uitzending gemist.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij Nachtgedachten, waar de rust van de avond een stem krijgt en gedachten vrij mogen dwalen. Hier in deze tijd van rust en reflectie nemen we je mee door verhalen, muziek en overpeinzingen. Laat de wereld even los, luister en vind jezelf terug in de zachte echo's van de avond. Dit is jouw moment, jouw plek. Dit is Nachtgedachten met Herman Diepens.

Oh yes, welkom bij Nachtgedachten. Ik vind het fijn dat jij weer luistert. Ik hoorde dit liedje van de week ook van de bijzondere duetten met Typhoon. Die zong het ook samen met Louis Armstrong en Glenn hè, uit het Harde. Ik ken hem nog van vroeger. Goed, ik vind het fijn. Het is weer tijd om al je zorgen en problemen voor even achter je te laten en tot rust te komen. Lekker de tijd om te luisteren naar allerlei wat het leven mooi en de moeite waard maakt. En natuurlijk, ik heb weer mooie muziek klaarstaan en mijn vaste onderdelen. Ik heb weer een prachtig gedicht en straks een leuk stukje cabaret. Dus ga heerlijk onderuit zitten, steek een kaarsje aan, pak een lekker kopje koffie of schenk jezelf een drankje in. Pak er iets lekkers bij, zet alles voor een tijdje van je af en geniet. En we gaan vandaag beginnen met genieten met een gewoon omdat het kan plaat. Jullie weten het wel, ik heb elke week wel zo'n plaat. En deze keer komt die uit 1961 en het zijn de Blue Diamonds met Little Ship.

0: Opa, wanneer komt nou het gedicht?
1: Nou, Nova, we gaan nog één liedje draaien. En dan is het gedicht aan de beurt. Dus na dit lied komt het gedicht. Het heeft een lang intro. En het is een hele bekende natuurlijk. Je hoort hem al. Het is Moby met Porcelein.

Ik ben het leven dat ik leef. Ik ben de liefde die ik geef. Ik ben de mensen om me heen. Ik ben mezelf, van top tot teen. Ik ben de angst om te verliezen. Ik ben het twijfelen en het kiezen. Ik ben de spanning en de rust. Ik ben de weerstand en de lust. Ik ben de toppen en de dalen. Ik ben het winnen en het falen. Ik ben het voedsel dat ik eet. Ik ben de plannen die ik smeed. Ik ben de stad waarin ik zwerf. Ik ben het land waarin ik sterf. Ik ben de vogels in de lucht. Ik ben de adem en de zucht. Ik ben de tranen en de lach. Ik ben de dagen en de nacht. Ik ben de zuurstof en het water. Ik ben in vroeger, nu en later. Ik ben het hart dat ons verbindt. Ik ben de ogen van een kind. Ik ben in alles tegelijk. Ik ben de bril waarmee ik kijk. Ik ben de troost en het verdriet. Ik ben de vreugde in het verschiet. Ik ben in alles wat ik wens. Ik ben een rijk, gelukkig mens. Een rijk, gelukkig mens. We gaan naar Charles Aznavour. Yesterday when I was young.

Young. En nu, het is tijd voor de Zet hem harder plaat. Zet je virtuele drumstel vast klaar, pak je luchtgitaar, ga er lekker vast voor staan, want hier komt ie hoor. Jullie kennen hem. Another One Bites the Dust van Queen. Daar komt-ie.

Ja, another one bites the dust. En je hebt vast mee zitten drummen en luchtgitaar gespeeld bij de solo. Nou, we gaan naar een stuk rustiger nummer. En daar heb ik klaarstaan op dit moment. En het is de laatste voor het cabaret. Avond van Boudewijn de Groot.

0: Ja, ik geloof in jou en mij, Boudewijn de Groot. En we gaan naar het cabaret, zoals ik al zei. En nou, tegenwoordig heb je dat, hè. Tegenwoordig heb je allemaal mensen die hebben een flinke mening. En het is compromisloos. En ja, hoe ga je nou met dat soort mensen om, hè? En ik heb Emilio Guzman. En nou, misschien heeft hij wel wat tips.
1: Het enige probleem is alleen een beetje dat ik door mijn moeder gewoon heel netjes en beleefd ben opgevoed. En ik merk steeds vaker dat is helemaal geen goede opvoeding, joh. Echt niet. In een tijd dat er gewoon zoveel conflicten zijn, dat er zoveel spanning is, ik kan daar totaal niet mee omgaan. Weet je, ik heb eigenlijk altijd alleen maar leren omgaan met andere beleefde mensen. Ja, met andere beleefde mensen heb je natuurlijk nooit een conflict. Dat is het hele idee van beleefd zijn natuurlijk. Conflicten vermijden. Het enige conflict dat ik dan wel eens met een beleefd iemand heb, is dat ik dan u zeg tegen iemand die dan meteen zegt van, oh, zeg alsjeblieft je, want anders voel ik me zo oud. Dan denk ik, ja, je bent oud. Ja, dat gevoel krijg je van dat je zo helemaal zo grijs bent en dat ik vanaf hier ruik dat je urine verliest. Snap je? Dan gaat je echt niet meer helpen. Echt niet. En met klootzakken kan ik totaal niet omgaan. Ik stapte laatst op in de metro in Amsterdam. Daar woon ik dan nu. En ik moet nog altijd wennen aan hoe knetterdruk het daar kan zijn. Ik stap zo die metro in en ik ga zo per ongeluk op iemand zijn voet staan. En dit moment ging echt heel snel. Ik kijk zo op en ik na. Ik zie echt dat het een enorme, brede, kale jongen is. Dus ik schrik. Maar ja, echt met een geluidje gewoon. Dus je hoort mij zo dwars door heel die metro, hoor je mij zo, en die alleraardigste jongen die zegt tegen mij, flikker op, vieze homo. Wat ik persoonlijk een beetje dubbelop vind. flikker op, vieze homo, dat klinkt bijna als een tautologie, maar ik dacht, ja, laat ik hem nou maar even niet verbeteren. Nee, ik zei ook meteen, meneer ook echt. Hij was overduidelijk, was hij jonger dan dat ik ben, maar zijn breedte en dat hij helemaal zo kaal was, dat maakte hem in deze situatie de meneer. Ik was echt zo bang, ik had ook excellentie kunnen zeggen. Dus ik zei, sorry meneer, ik had u niet gezien. Het echt een hele domme zin is, want hij stond echt hier gewoon, maar het was wel beleefd en met sorry. En vervolgens komt een vriend van hem, die wurmt zich zo door allemaal mensen heen zo, die geeft me zo een duw en die zegt, wat wil je dan? En ik was meteen zo in paniek, joh, ook met dat fysieke contact erbij. Ik denk, ja, wat wil ik? Ik zeg, ik wil heel graag naar Waterlooplein. En hij dacht dat ik dat bij de hand bedoelde. Dus zijn arm ging meteen zo naar achterna. Op dat moment kwam er echt heel veel geluid uit bij mij. Ik zo, en hij moest erom lachen. Hij zei, maak je niet druk, ik sla geen wijven. En dat kun je als belediging opvatten, maar ik was opgelucht. Ja, ik dacht, yes, gillen als een meisje heeft me gewoon weer gered. Ja, dat is echt niet de eerste keer, hè? Niet. En op dat moment neemt een Turkse jongen die het voor mij op. Die gaat zo staan en zegt, hey, doe eens even relax, joh. En ik dacht, doe nou niet. Ja, je ziet toch dat ik de boel hier onder controle heb. Ik heb ze precies waar ik ze hebben wil. En dit waren echt foute jongens. Dat zag je meteen. Dus een van die jongens die zegt ook, hou je bek, joh, kanker Marokkaan. En het wordt helemaal zo stil in de metro. Behalve die Turkse jongen die zegt, ik ben Turks. Waarop die andere jongen zegt, hou je bek, kanker Turk. Want ja, de sfeer in de metro nauwelijks verbeteren eigenlijk. Nee, het was wel correct, maar hè? Nog net niet correct. Laten we het daarop houden. En het bleef gewoon stil. En toen dacht ik van, ja, maar dan komt het er nu op aan. Dan moet ik nu wat zeggen, weet je. Ook als cabaretier, als je natuurlijk een beetje een grote bek hebt op een podium, dan moet je in het dagelijks leven natuurlijk ook wat zeggen. En ik dacht ook, ja, stel dat iemand in die metro mij herkent. Het gebeurt nooit, echt nooit. Maar nee, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Tuurlijk, weet je, het gaat steeds beter hoor met mijn carrière. Maar ik liep 2 weken geleden liep ik een theater in Barneveld. Moest ik optreden in de kleine zaal. En in de grote zaal stond Frank Boeien. En ik kom zo bij de kassa en die vrouw die vraagt, u komt voor Frank Boeien? Ik zeg, nee, ik kom voor de kleine zaal. Ze zegt, oh, ja, die Emilio Guzman, nooit van gehoord. Ik zeg, nee, dat is wel duidelijk, inderdaad. Ze zegt, maar u bent wel vroeg. Ik zeg, ja, ik ben Emilio Guzman. Nou, dat gezicht, onbetaalbaar, echt. Onbetaalbaar. Maar mijn carrière, dat is jammer. Dat is echt jammer. En toch, jongen, ik voelde die druk. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon wat zeggen. Ik zeg, nou, sorry, maar dat klinkt echt een beetje racistisch, toch? Ja, ik gaf hem echt van Jetje. En hij komt zo op mij afgelopen. Hij pakt me zo beet en zegt, noem je mij een racist? En ik floep het er zo uit. Ik zeg, nee. Niet dat ik iets tegen racisten heb. Ik heb dit. In momenten van paniek krijg ik een soort epilepsie in mijn bek. Echt, mijn hersenen slaan volledig op tilt. Maar mijn mond denkt, kom, we gaan dingen zeggen. Dus die jongen in totale verwarring, hij laat me zo los. En op dit moment kijkt echt die hele metro kijkt mij aan. Van nee, jij bent hier gewoon verkeerd. En we komen zo aan op Amstelstation. Hè, dat is een paar haltes verwijderd. En ik denk, ja, hè, ik zie die deuren opengaan. Ik denk, nieuwe metro, nieuwe kansen. Dus ik sta daar echt met knikkende knieën, sta ik daar zo op dat perron. En begint die Turkse jongen ineens te roepen van, hey, je moest toch naar Waterloopplein? Ik zeg, hou je bek, je kankerturk. Ik was zo in paniek, jongen. Dat... En hoe erg ik ook in paniek was, dat kwam er gewoon uit, hè. Dat...
0: Ja. We gaan naar weer muziek. En deze komt eraan. Jullie herkennen hem vast. Guus Meeuwis, geef mij je angst.

0: Ja, ten sharp met you.
1: Hallo, dit is Nachtgedachten. Hier mag je stil zijn, dromen of gewoon luisteren. Blijf maar even bij ons.
0: Ja, en blijf maar even bij ons voor de nieuwe van Hannah May en Bluff. Ik ben niet meer bang.
2: We hebben

naar mee, een bluff. We gaan naar een andere, we gaan naar een wat oudere. En het is Beyoncé uit 2004, Me, Myself and I. Adelaide.

Ja, het maakt ons niet uit hè, welke kant we opgaan. We draaien liedjes uit 1961 en we draaien liedjes uit 1971. Because I love. En daar zitten er ook gewoon tussen van 2026. Maar goed, ik ga er nu eentje draaien van 1980. En dat is de laatste van deze avond. En het is... Er zijn vast mensen die dit wel kennen. Ja, ja, het is Randy Crawford en One Day I'll Fly Away.

Ja, dat was het dan weer. Dit was Nachtgedachten. Ik vond het fijn dat je luisterde en ik hoop dat je genoten hebt van alles wat voorbij kwam. Als je zo naar bed toe gaat, slaap lekker. Ga nog iets anders doen of moet je nog werken? Nou, doe het rustig aan. Ik wil Tanja Helderman nog bedanken voor haar prachtige gedicht. En ik wil jullie bedanken dat jullie er weer waren om naar mij te luisteren. Ik zou zeggen voor vannacht, slaap lekker en morgen gezond weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor een, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en de Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt, bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.